op het Malieveld, dans op het strand. Den Haag FM maakt jouw zomer compleet. Op het Malieveld, dans op het strand. Den Haag FM maakt jouw zomer compleet.

0: Nu het nieuws van 3 uur.
1: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. Bewoners van de Escamplaan en omgeving in Den Haag krijgen hun zin. Er komt een flitspaal. Die moet hulp bieden in de strijd tegen straatracers, brullende motoren, hangjongeren met dikke auto's en andere overlast. Maar de flitspaal laat nog wel enige tijd op zich wachten. Ondertussen wordt de situatie volgens bewoners en ondernemers daar in de buurt steeds agressiever en intenser. De gemeente en de politie herkennen dat beeld niet. Hun beeld is dat de overlast in vergelijking met eerdere periodes juist is afgenomen. Een 31-jarige Hagenaar is dit weekend gewond geraakt bij een overval op een kantoorpand aan de Waldorpstraat. Twee onbekende mannen gingen het pand binnen waar zij het slachtoffer bedreigden en mishandelden. De verdachten gingen er vervolgens zonder buit vandoor. Agenten zetten de omgeving ruim af voor onderzoek. Daarbij werd een mes gevonden in de buurt. Maar die bleek niets met de overval te maken te hebben. Het slachtoffer is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar getuigen en mensen die eventueel camerabeelden hebben. En de politie-eenheid in Den Haag heeft in mei en juni ruim 800 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Dit voor consumenten verboden vuurwerk vormt het hele jaar door een risico voor gebruikers, omstanders en hulpverleners. Er zijn 9 verdachten in totaal aangehouden. Onder meer uit Wateringen, Voorburg en Den Haag kwamen die. Een ander opvallend en zorgelijk resultaat van de actie is dat bijna al het zware vuurwerk in woningen en kelderboxen in woonwijken is aangetroffen. In een aantal gevallen werd het vuurwerk zelfs aangetroffen op kinderslaapkamers. De politie waarschuwt daarom nogmaals voor de risico van het opslaan en afsteken van het zware vuurwerk. Tot slot nog het weer. Maandagmiddag droog, periode met zon bij een overwegend matige westenwind. Ongeveer 21 graden maximaal. Vanavond opklaringen. In de loop naar de nacht geleidelijk meer bewolking. Blijft wel droog. Daalt niet onder de 14 graden de temperatuur in de nacht. Morgen droog, periode met zon. Dan gaat de temperatuur flink stijgen naar 27 graden. Een aanloop naar tropische temperaturen later deze week. 32 graden zou het kunnen worden in de loop van de week. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM. Stad Den Haag FM.

Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. Bewoners van de Escamplaan en omgeving in Den Haag krijgen hun zin. Er komt een flitspaal. Die moet hulp bieden in de strijd tegen straatracers, brullende motoren, hangjongeren met dikke auto's en andere overlast. Maar de flitspaal laat nog wel enige tijd op zich wachten. Ondertussen wordt de situatie volgens bewoners en ondernemers daar in de buurt steeds agressiever en intenser. De gemeente en de politie herkennen dat beeld niet. Hun beeld is dat de overlast in vergelijking met eerdere periodes juist is afgenomen. Een 31-jarige Hagenaar is dit weekend gewond geraakt bij een overval op een kantoorpand aan de Waldorpstraat. Twee onbekende mannen gingen het pand binnen waar zij het slachtoffer bedreigden en mishandelden. De verdachten gingen er vervolgens zonder buit vandoor. Agenten zetten de omgeving ruim af voor onderzoek. Daarbij werd een mes gevonden in de buurt. Maar die bleek niets met de overval te maken te hebben. Het slachtoffer is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar getuigen en mensen die eventueel camerabeelden hebben. En de politie-eenheid in Den Haag heeft in mei en juni ruim 800 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Dit voor consumenten verboden vuurwerk vormt het hele jaar door een risico voor gebruikers, omstanders en hulpverleners. Er zijn 9 verdachten in totaal aangehouden. Onder meer uit Wateringen, Voorburg en Den Haag kwamen die. Een ander opvallend en zorgelijk resultaat van de actie is dat bijna al het zware vuurwerk in woningen en kelderboxen in woonwijken is aangetroffen. In een aantal gevallen werd het vuurwerk zelfs aangetroffen op kinderslaapkamers. De politie waarschuwt daarom nogmaals voor de risico van het opslaan en afsteken van het zware vuurwerk. Tot slot nog het weer. Maandagmiddag droog, periode met zon bij een overwegend matige westenwind. Ongeveer 21 graden maximaal. Vanavond opklaringen. In de loop naar de nacht geleidelijk meer bewolking. Blijft wel droog. Daalt niet onder de 14 graden de temperatuur in de nacht. Morgen droog, periode met zon. Dan gaat de temperatuur flink stijgen naar 27 graden. Een aanloop naar tropische temperaturen later deze week. 32 graden zou het kunnen worden in de loop van de week. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. Bewoners van de Escamplaan en omgeving in Den Haag krijgen hun zin. Er komt een flitspaal. Die moet hulp bieden in de strijd tegen straatracers, brullende motoren, hangjongeren met dikke auto's en andere overlast. Maar de flitspaal laat nog wel enige tijd op zich wachten. Ondertussen wordt de situatie volgens bewoners en ondernemers daar in de buurt steeds agressiever en intenser. De gemeente en de politie herkennen dat beeld niet. Hun beeld is dat de overlast in vergelijking met eerdere periodes juist is afgenomen. Een 31-jarige Hagenaar is dit weekend gewond geraakt bij een overval op een kantoorpand aan de Waldorpstraat. Twee onbekende mannen gingen het pand binnen waar zij het slachtoffer bedreigden en mishandelden. De verdachten gingen er vervolgens zonder buit vandoor. Agenten zetten de omgeving ruim af voor onderzoek. Daarbij werd een mes gevonden in de buurt. Maar die bleek niets met de overval te maken te hebben. Het slachtoffer is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar getuigen en mensen die eventueel camerabeelden hebben. En de politie-eenheid in Den Haag heeft in mei en juni ruim 800 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Dit voor consumenten verboden vuurwerk vormt het hele jaar door een risico voor gebruikers, omstanders en hulpverleners. Er zijn 9 verdachten in totaal aangehouden. Onder meer uit Wateringen, Voorburg en Den Haag kwamen die. Een ander opvallend en zorgelijk resultaat van de actie is dat bijna al het zware vuurwerk in woningen en kelderboxen in woonwijken is aangetroffen. In een aantal gevallen werd het vuurwerk zelfs aangetroffen op kinderslaapkamers. De politie waarschuwt daarom nogmaals voor de risico van het opslaan en afsteken van het zware vuurwerk. Tot slot nog het weer. Maandagmiddag droog, periode met zon bij een overwegend matige westenwind. Ongeveer 21 graden maximaal. Vanavond opklaringen. In de loop naar de nacht geleidelijk meer bewolking. Blijft wel droog. Daalt niet onder de 14 graden de temperatuur in de nacht. Morgen droog, periode met zon. Dan gaat de temperatuur flink stijgen naar 27 graden. Een aanloop naar tropische temperaturen later deze week. 32 graden zou het kunnen worden in de loop van de week. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
1: Het nieuws uit Den Haag.

100% Haags. Den Haag FM. Muziek uit Den Haag. Hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags. Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Wat zong Elvin Stardust ook alweer? Dat straks. Nu is het nieuws met Bob Brinkman.
1: Een 86-jarige exploitant van een dierenpension in Wateringen mag de komende 10 jaar geen dieren meer houden. In het bedrijf van de man werden ponies en paarden verwaarloosd. Bij een noodstop van een bus op de Generaal Spoorlaan in Rijswijk zijn gisteravond meerdere passagiers gewond geraakt. Twee van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. En een voor verwaarlozing op de vingers getikte dierenhouder heeft een deel van zijn honden weer terug. Volgens de toezichthouder heeft deze fokker de leefomstandigheden voor de dieren voldoende verbeterd. Hij of zij blijft wel onder toezicht staan. Meer regionieuws over een half uurtje, om 6:30. Nu het overige nieuws.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Het meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning en ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verder verspreiden. Het wordt heet en droog. Boeren hebben op verschillende plekken in Nederland gedemonstreerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs wegen en viaducten. De boeren willen dat minister Van Essen de plannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat de stikstofuitstoot in 2035 drastisch is verlaagd. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen gisternacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten, maar nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is. 1 van hen zit vast, het is een jongen van 15. Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Het wielerevenement Daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die 2e werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok 1000 bezoekers. Carapaz won ook al de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
4: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanemeerterwereld.nl.
5: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
6: West wordt wakker op Radio West en Den Haag FM. Dit is Radio West.

0: zo is het 6:07 geworden. Wens ik iedereen een bijzonder goede morgen hier bij West Wordt Wakker. Hebben we gedaan aan het voorkomen van voedselverspilling. Althans, het heeft onze eigen Liewe van Sloten gedaan.
1: Ja, hoe smaakte die?
0: Ja, dat weet ik nog niet. Want ik wist dat ik een aankondiging moest gaan doen. En als er iets niet de bedoeling is, is dat ik dankzij die voedselverspilling ook iedereen een beetje draaierig ga maken thuis.
1: Klinkt wel leuk zo met volle mond praten. Ja.
0: Er is niets met uw toestel, dames en heren. Er is niets met uw toestel.
2: Nee. Maar het ruikt heerlijk in ieder geval.
1: Ja, ik dacht in het kader van Meers Eethoek even naar voren halen. Liewe's Eethoek. Want mijn vriendin die werkt, heeft op een festival gewerkt van het weekend. En van het weekend is dan tot en met maandag.
0: Ja.
1: En bij een koffiekraampje. En daar verkopen ze ook onder meer bananenbrood. En aan het einde van het festival, dan is dat allemaal over natuurlijk. En dan gaat dat zo rechtstreeks de prullenbak in. Totdat mijn vriendin zegt, ik neem het wel mee. En dan krijg ik het vervolgens, deel jij dat maar uit.
2: Ja, fantastisch dat ze dat doet. Het is zo erg wat er aan voedselverspilling plaatsvindt. En dit is dan zo'n mooie manier inderdaad.
1: Ja, maar het is een beetje, tegen te gaan. Dit zijn natuurlijk ook goede regels voor hygiëne. Als het dan uit de koeling is, dan mag je dit niet nog een keer verkopen. Dus het is ook wel goed dat die regels er zijn.
0: Absoluut.
1: Maar het is ook een dilemma inderdaad. Want het leidt aan het einde van de dag, als dat dan niet verkocht is, tot voedselverspilling. En dan denk je toch van, kunnen we dat niet handiger verdelen of zo?
2: Nou, er wordt meer naar gekeken. Ik ga jaarlijks naar de horeca toe. En daar wordt aan het einde van de dag wordt er met grote karren altijd gereden. En dan wordt alles ingezameld voor de voedselbank. Dat is ook niet iets dingen die al uit de koeling zijn. Maar partijen die zijn aangebroken die nog prima te gebruiken zijn. Dat gaat dan allemaal naar de voedselbank. Dus fantastisch.
1: Maar dat is dan eenmalig
2: natuurlijk. Dat is eenmalig, Je hebt natuurlijk ook apps voor die je tegengaan. Er zijn meer goede dingen, initiatieven. Maar ook gewoon zelf ruiken, proeven. Het kan best wat langer. Als het geen pootjes heeft en niet tegen je praat, kan je het nog best eten.
0: Het is net of ik mijn moeder hoor praten. Ik ben getrouwd, ze slaapt toch nog, dus ik kan het wel zeggen. Met iemand die zodra de datum verstreken is die op de verpakking staat, dan staat zij al op het punt om het weg te gooien.
2: Nee.
0: Maar ze is getrouwd met mij en ik ben opgevoed door mijn moeder. Dus bij mij gaat het inderdaad pas de koelkast uit als het zelf nadat ik de deur open gedaan heb naar buiten loopt.
2: Precies, dat
0: is trouwens heel leuk. Hè? We zijn al 32 jaar samen, hoor, dus we hebben het overleefd, dit dilemma.
1: Hebben jullie ook eigen plankjes in die koelkast?
0: Nee, zover is het gelukkig nog niet.
2: Ik heb mijn man dan iets beter getraind. Die is er ook niet, die hoort het ook niet.
0: Hé, maar Mirja, jij zat rechtop in bed vannacht, begreep ik.
2: Opeens ging mijn brandalarm af. En ik hoorde wel meteen dat het niet het brandalarm was, maar dat hij aangaf dat de batterij leeg was. Maar waarom die dat nou zo nodig om 2:15 moest doen, dat ik echt dacht van piep, piep. Ja, maar waarom dan? En dan moet je eerst dat ding pakken en dan moet je hem soort open krijgen. En ik heb er wat klappen op gegeven en geprobeerd die batterij eruit te krijgen, wat niet lukte. Dus ik heb hem ergens opgeborgen dat ik hoop dat de buren er verder geen last van hebben als die toch nog weer afgaat.
0: Als je met een emmer water doet, dan gaat het mis, hè? Voor de duidelijkheid.
2: Oh, ja. Echt waar?
1: Maar kon je er gelijk bij? Of moest je dan ook eerst nog een trap pakken om hem van het plafond te halen?
2: Deze ligt op de trap. Dus dan is mijn idee namelijk, als er beneden in het halletje brand ontstaat, dan gaat de rook zo via de trap omhoog. En dan, dus ik kon erbij, gelukkig inderdaad.
1: Nou, dat was
2: wel anders heel erg geweest. Stond ik te wankelen in mijn nachtjaponnetje met zo'n ladder. Nee, daar had ik niet aan moeten denken.
1: En de batterij was leeg? Of was er misschien iemand stiekem aan het roken in het halletje?
2: Gadverdiggie, ik ben alleen thuis, dus daar moet ik niet aan denken. Ja,
0: dat zal toch even gebeuren, zeg. Dat er een inbreker wordt getrapt en dat hij staat te roken.
1: Ik ben binnen,
0: ik wilde even
1: een sigaret.
2: Inbreken tot daar aan toe, maar roken? Nee. Ja.
0: Dat kan we niet doen. Dit is allemaal klein leedwaarde, luisteraar, wat wij met z'n drie hier hebben meegemaakt. Liewe, jij zo meteen weer lekker op pad.
1: Lekker op pad, ja.
0: En er gaat een gerucht uit dat je zwembroek bij je hebt. Meer verklap ik niet. Wij gaan hier natuurlijk weer overheerlijke radio maken met prachtige items die jullie van ons gewend zijn. Later deze uitzending kan je natuurlijk ook weer prijzen winnen. En voorlopig zijn wij ook bezig met het draaien van heerlijke muziek.

0: Vrij zijn was dat van niemand minder dan Marco Borsato.
1: Wat staat er in de krant vanmorgen?
0: Nou, we gaan hem eens eventjes lekker openslaan, die krant. En dan zie ik dat vakbonden CNV en FNV dreigen met acties van beveiligers op luchthaven Schiphol. In een gezamenlijke verklaring laten de vakbonden weten te zijn uitonderhandeld. Volgens de bonden zijn de voorstellingen van de luchthaven te vaag, te traag en onvoldoende om de hoge werkdruk en gezondheidsklachten van het beveiligingspersoneel op korte termijn aan te pakken. Schiphol laat weten dat het samen met de beveiligingsbedrijven en vakbonden heeft gesproken over verbeteringen en concrete afspraken heeft gemaakt om de situatie rond werkdruk, pauzes, verlof en roosters te verbeteren. Ja, dat blijft ook een soort van never-ending story, hè? Tussen die mannen van de vakbonden en van Schiphol. Want volgens mij toen die enorme wachtrijen ontstonden,
2: was dat ook
0: was
2: zo.
0: Precies hetzelfde, ja. De situatie.
2: En altijd rondom de zomertijd dat ze het extra dreigen, snap ik ook wel, heeft het meer impact.
0: Ja, en ik ben dan zo benieuwd, groeit dat dan langzaam er weer in, dat probleem? Of is dat iets wat elke keer weer opnieuw oppopt? Of hebben ze het in de eerste instantie niet heel goed opgelost? Maar het lijkt gewoon niet op te houden.
2: Ik heb geen. Ze zijn dus met minder beveiligingsbedrijven gaan werken, heb ik begrepen. En daardoor zijn ze ook weer boos dat de werkdruk hoger is geworden.
0: Nou, het is in ieder geval. Ik hoop dat het een keertje opgelost wordt. En dan met name voor die werknemers.
2: Zeker.
0: Dat
2: lijkt
3: me. Een dreigende kop in het Leids Dagblad deze ochtend. De op- en afrit van de A44 gaat dicht na de zomer. Vanaf september vinden er weer ingrijpende werkzaamheden plaats op en rond de A44. Zo gaan er op- en afritten dicht en verandert de route voor fietsers rond de Kaagbrug. Er wordt een tijdelijke omlegging van de weg aangelegd en het aantal rijstroken blijft op deze manier wel gelijk. Het Lisserwegviaduct is inmiddels vervangen door een nieuw viaduct. De werkzaamheden aan het hoofdvaartviaduct, schrijven we mee, vormen het volgende hoofdstuk in het project rondom de A44. Begin juli zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart en tot en met 6 september is de onderdoorgang van het viaduct aan de westkant van de hoofdvaart afgesloten. Vanaf 7 september wordt er, net zoals bij het Lisserwegviaduct is gedaan, een tijdelijke omlegging van de snelweg aangelegd. Het aantal rijstroken blijft zo gelijk, met een maximumsnelheid van 90 km per uur. De af- en oprit in de richting van Amsterdam zijn dan afgesloten en ook de onderdoorganger en de lage brug zijn dicht. Ja, in de komende jaren vernieuwt Rijkswaterstaat meerdere zogeheten kunstwerken langs de A44. Waaronder de Kaagbrug en het spoorviaduct bij Sassenheim. Iets om rekening mee te houden. Dus aankomende periode na de zomer gaat het daar dus weer. Of blijft het losgaan, in ieder geval met werkzaamheden.
2: Zeker. En in het AD schrijven ze verhaal dat Zoetermeer zet rotondes te huur. En dan gaat het namelijk om de middenberm, het middenstuk van de rotondes. Zoetermeer telt inmiddels 38 rotondes. En 36 daarvan zijn geschikt om te verhuren aan bedrijven die er reclame op mogen maken. En dat moet wel op bescheiden wijze, zodat de verkeersveiligheid niet in gevaar komt. En de helft van die rotondes, van die 36, is nu te huur gezet. En de huurprijs die hangt af van het aantal voertuigen dat dagelijks passeert. De minst drukke rotondes kosten €1000 per jaar. En voor een rotonde waar meer dan 20.000 voertuigen per dag langsrijden, vraagt de gemeente het meeste geld. En zo betaal je voor de rotonde op de kruising Plantbaan-Lijnbaan €1000. En de rotonde Borneo-Olof-Palmelaan die kost €1500. En of de bedrijven dan alleen reclame gaan maken of ook rotonde kunst gaan neerzetten, dat weten we niet.
3: Ik vraag me wel af, want het gaat om 38 rotondes totaal in Zoetermeer, vind ik weinig, als ik zo heel vrij mag zijn. En 36 daarvan zijn geschikt om te verhuren. Maar wat zijn die andere twee dan?
2: Daar staat denk ik al rotonde kunst op.
3: Die zijn al bezet.
2: Ja, die zijn al bezet.
3: Okay, ja. Ik weet dan even niet welke rotondes er kunst hebben in Zoetermeer.
2: Nee, maar we kunnen het wel als West reclame van gaan maken. Toch leuk, een eigen Westrotonde.
3: De Westrotonde. Wat zouden we daarop doen, op die Westrotonde?
2: Jij met een liedje.
3: Dat is leuk.
2: Dat zie ik helemaal voor me.
0: Dat zie je iets groeien.
3: Een klein podium waar als een soort van pop in een attractiepark.
2: Geweldig. Of we gaan daar een keer live radio maken op zo'n rotonde.
3: Dat vind ik echt een heel leuk idee. Live vanaf de rotonde in Zoetermeer is dit. West wordt wakker. Ja.
0: En de meest creatieve ideeën die ontstaan hier in de ochtend bij West wordt wakker, terwijl wij de krant aan het lezen zijn.
3: Ja, misschien heeft nog een luisteraar een idee van wat wij moeten doen met een rotonde in Zoetermeer.
4: Ik vind het
3: een
4: uitstekend idee.
3: Kan hij misschien even appen?
0: Ja, WhatsApp ons op 070-307-8080. En dan gaan we eens even kijken welke leuke ideeën er tevoorschijn komen. En zomaar kans dat het een duet wordt tussen Bob en mij. Je weet maar nooit. Sla ik het AD weer even open. Zie ik dat Jackie Roemers van 78 jaar, 60 jaar geleden in de eerste meidenrockband van Nederland speelde. The Ladybirds. En nu gaat ze viraal met een filmpje van haar gitaarspel in het buurtcentrum. En juni was Jackie bij een buurtfeestje in Leidschendam. Een van de muzikanten van de jam-sessie in het wijkcentrum herkende haar als oud-lid van de meidenrockband The Ladybirds. Hij vroeg haar een nummertje mee te spelen, de gitaarhit Apache van The Shadows uit 1960. Een toeschouwer filmde het, deelde het met de online wereld en het filmpje werd een hit. The Ladybirds was de eerste meidenrockband. De 17-jarige Cesar Zuiderwijk speelde 2 jaar drums in die band. Ook Sugar Lee Hooper heeft in de band gezeten. Jackie haalde in de krant mooie herinneringen op aan die tijd. En ze is dus nu weer hip and happening. That grandma rocks in een veel gelezen, is een veel gelezen commentaar. Ja, weet je, hier doen we nu bijzonder over. Maar de jongens van de Stones zijn volgens mij nog een tandje ouder.
2: Ja, dat wel. Maar een vrouw is natuurlijk toch wat meer uitzonderlijker in die periode. Dat rock toch echt een mannending was.
0: Nee, dat ben ik wel met je eens. Maar één ding weten we ook. Dat het wat mij betreft toch echt ook een... Ja, weet je, ze is nog piepjong. Ze kan nog prima. En als,
3: ja, dat is waar.
0: En als ze Apache van The Shadows meespeelt, dan is ze in ieder geval in staat om op een goede manier de gitaar te hanteren. Ik ben wel benieuwd naar het filmpje trouwens. Die ga ik even opzoeken.
2: Zeker.
0: Heerlijk dit. Heerlijk.
1: Je luistert naar West wordt wakker op Radio West en Den Haag FM.

0: We hebben hier gewerkt met houtvezel. En dat is een materiaal wat je direct na het planten opbrengt. En het onkruid komt daar niet doorheen.
1: Boeren in Zuid-Holland staan voor grote veranderingen. De politiek loopt erop vast, maar het platteland is volop in beweging.
2: Ja, dit is een spotspraymachine. En die doet hij op precisie, kan hij die richten op het onkruid.
3: En niet op het gewas zelf.
2: En niet op het gewas zelf.
1: Je ziet het in Koplopers op Klompen. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
5: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen. Bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
6: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Scoor je tickets op madurodam.nl.
7: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
8: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
9: 6:01, tijd voor het regionale nieuws. Vandaag gelezen door Bob Brinkman. Bob, goedemorgen.
10: Goedemorgen Pieter en goedemorgen Meer.
11: Goedemorgen.
10: Bij een schietpartij aan de Oudemansstraat in Den Haag is afgelopen nacht een man gewond geraakt. Slachtoffer werd rond 1 uur op straat beschoten en is naar het ziekenhuis gebracht. In de omgeving is gezocht naar de verdachte. Of die is gevonden is op dit moment niet bekend. De aanleiding van het schietincident is ook nog onduidelijk. De politie vraagt getuigen om zich te melden. Een 86-jarige exploitant van een dierenpension in Wateringen mag de komende 10 jaar geen dieren meer houden. Dat heeft de rechtbank besloten. In het bedrijf van de man werden ponies en paarden verwaarloosd. Ze kregen te weinig eten of hadden open wonden. Verschillende dieren moesten zelfs worden afgemaakt, omdat ze onvoldoende medische zorg gekregen zouden hebben. De advocaat van de exploitant vertelde dat de verwaarlozing van de paarden het gevolg was van een ziekenhuisopname vorig jaar. En de Pride van Leiden in de eerste week van september laat zich niet ontmoedigen door de aanslag in Berlijn van afgelopen weekend. Volgens Lorenzo van Beek, organisator van Pride Leiden, is het incident daar ontzettend verdrietig. Maar toch ziet hij geen reden om het evenement minder groots te organiseren.
12: Kijk, het is heel simpel. Als mens is het natuurlijk vreselijk dat zoiets gebeurt. En we moeten ons vooral niet laten ontmoedigen dat we niet meer naar mooie, grote, fijne, openbare evenementen gaan. Waar we in dit geval vieren dat we mogen houden van wie we mogen houden. Laten we ons allemaal vooral niet te bang gaan maken dat we nu allemaal thuis blijven. Want het leven is prachtig en dat moet gevierd worden.
10: Dat zei hij bij de lokale omroep van Leiden Centraal Plus. Wel benadrukt hij dat veiligheid altijd al alle aandacht heeft.
9: En dan ben ik heel erg benieuwd hoe de weersomstandigheden eruit komen te zien.
13: Ja, nou, het wordt zomers, dat kan ik wel zeggen. Het begint vandaag natuurlijk eigenlijk al. Er zijn nog wat wolkenvelden. Dat is een heel zwakke warmtefront dat passeert. En voor de rest krijgen we in de loop van de dag steeds meer zon te zien met een zuidwestenwind die zwak tot matig zal zijn. Ja, en het is nu misschien nog zo tussen de 14 en 17 graden. Maar vanmiddag wordt het zo rond de 27 graden, volop zomers. Komende nacht zijn er brede opklaringen. Het wordt dan uiteindelijk later vannacht een graad of 17. En morgen wordt het helemaal warm, tropisch warm, droog, zonnig. Temperaturen morgenmiddag rond de 32 graden. Donderdag, dan wordt het even iets minder warm. En morgen kan het trouwens aan de kust een beetje wind van zee komen. Een beetje verkoeling. Donderdag ook flink wat zon tussen de 25 en 28 graden. En vrijdag is er een hele kleine kans op een enkele bui. Dan zal het iets minder warm zijn, nog 24, 25 graden. Maar daarna, in het weekend, gaat de temperatuur opnieuw oplopen. Komt de zon ook weer terug. En dan blijft de zomer dus gewoon eigenlijk aanwezig. In ieder geval tot en met begin volgende week. Dus eigenlijk kan ik er heel kort over zijn. Zomers.
9: Huub, ik ben je ongelooflijk dankbaar. Maar dat ben ik iedere dag volgens mij.
13: Ja, de laatste tijd wel. Ja.
9: Ik spreek jou over een uur.
13: Ja.
10: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app. Of kijk op omroepwest.nl.
14: West wordt wakker. Dit is Radio West.

0: West wordt wakker, daar luister je naar. Eerst hadden we de helden en heldin van Shaq Attack met Easier Said Than Done. En natuurlijk hoorden we zojuist de Golden Earrings toen de Esther nog achter stond met Sound of the Screaming Day. Bij West wordt wakker tijd voor binnen- en buitenlands nieuws. Te beginnen met president Trump en premier Netanyahu. Zij treffen elkaar vandaag in het Witte Huis. Het is de eerste keer dat de twee elkaar weer ontmoeten sinds het begin van de oorlog met Iran. Oud-Israël-correspondent Ines Polak vertelde dat ze tegengestelde belangen hebben.
1: Trump wil zo snel mogelijk van die oorlog af. Wat hem betreft gaat het alleen nog maar om Hormuz, de straat van Hormuz.
2: Ja.
1: Wat Netanyahu betreft, die had het liefst willen doorpakken. Die wil nog steeds graag doorpakken. Die heeft nog steeds in zijn hoofd dat hij misschien actie kan voeren zodat het regime ten val komt. Hij wil zeker dat Trump iets doet aan de nucleaire wapens van, mogelijke nucleaire wapens van Iran. Dus hij heeft hele andere belangen.
0: Toch heeft Trump meer speelruimte, denkt Polak.
1: Trump zal alles doen om Netanyahu te zeggen: hou je gedijst, zorg dat het rustig blijft. En hij heeft ook toch wel die macht om dat te zeggen. Want uiteindelijk is Netanyahu geheel afhankelijk van Trump in alles. Wapens, maar ook voor zijn politieke carrière.
3: En op verschillende plekken in Nederland hebben boeren ook gisteravond geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze willen dat landbouwminister Van Essen de nieuwe regels intrekt en boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden.
4: Nou, we worden wel met de rug tegen de muur gezet. Zo voelt het echt.
5: Dus ik hoop dat het gezond boerenverstand waar wij het nog wel eens over hebben, dat ook in Den Haag indaalt.
3: En de boeren stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Het waren vooral publieksvriendelijke acties. Later werd hier en daar toch een weg geblokkeerd en moest de brandweer in actie komen voor brandjes en vernielingen.
0: Veel aandacht voor de veiligheid van de regenbooggemeenschap naar aanleiding van de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen zaterdag. Hans Verhoeven was als ambassadeur betrokken bij verschillende Prides in Oost-Europa waar hij geweld meemaakte. Maar ook in Amsterdam ziet hij een toename van het aantal incidenten.
6: Van alles, van schoppen slaan, spugen, schelden.
7: Dus, homo's, sukkels.
6: In Amsterdam zie ik toch veel dat uit de islamitische hoek komt. Jongeren vooral die waarschijnlijk op religieus grondslag mee hebben gekregen dat onze community geen onderdeel hoort te zijn van de maatschappij.
0: Volgens Verhoeven begint dat al vroeg.
6: Volgens mij begint het met het onderwijs en dan vooral met het religieuze onderwijs. Waar zaadjes worden geplant bij kinderen die gaan over dingen die volgens die religie niet correct zijn in onze maatschappij.
3: In Boksmeer was gisteravond de wielerwedstrijd daags na de Tour. Zoals elk jaar stonden er ook nu weer grote namen aan de start van dit criterium die net de Tour de France achter de rug hadden. En dat trok ook duizenden wielerfans die heel dichtbij mochten komen.
8: Ik zeg net tegen mijn vrouw van dat Andy Schleck mee deed en ook won. Stond ik bij de start en kreeg een klopje op mijn schouder. Was Andy Schleck of je er even langs moet. Ja, dan sta je dus tussen de beste wielrenners ter wereld. En ik zit zelf ook graag op de fiets en dan voel je af en toe ook even wereldkampioen.
3: Mooi. En daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. Tourwinnaar Pogačar was niet in Boksmeer.
9: Je luistert naar West wordt wakker.
10: Met Pieter Tammens en Meer Wolfsbergen.

0: I wish that I could be like the cool kids. Dat vind ik wel een mooi uitgangspunt. Over cool kids gesproken, onze eigen Bob Brinkman kwam met een bijzonder briljant idee. Om de rotondes in Zoetermeer, daar kan je eventueel reclame op maken. Maar om daar ook iets bijzonders mee te doen. En onze luisteraars zitten niet stil meer.
1: Nee, zeker niet. Het idee van Bob was van we moeten misschien met West iets op zo'n rotonde doen. Want je kan daar dus reclame kopen. En Han Gerrits, die had een goed idee en die appt ons op 070-307-8080. Goedemorgen, wakkere Westerlingen. Over een omroep Westrotonde in Zoetermeer. Wat te denken van het W-logo met het motto alles draait om Radio West.
0: Ik vind dat een briljant idee ook weer. Wat dat betreft de creativiteit van onze luisteraars, die waarderen wij zeer. Dus niet alleen de ideeën rondom wat moet West doen op een rotonde, maar natuurlijk ook dat regio-woord. Gaan we deze uitzending ook nog aandacht aan besteden. En voeg maar eens wat toe aan dat
1: herkleven
0: en aan garagen. En er is genoeg al binnengekomen.
1: Er zijn hele mooie woorden binnengekomen. We hebben straks weer een goede kandidaat, maar we hebben nog veel meer nodig.
0: Juist. En wat we ook gelukkig nog voldoende hebben is muziek. Zometeen gaan we speuren bij onze buitenpost. Maar dat gaan we doen nadat we de Franse klanken door de zender hebben gestuurd van Michel Delpech. Een speciale herinnering aan mijn eigen band. Want de helft wilde het wel spelen en de andere helft niet. En ik hoorde

0: Franse klanken hier op Radio West. Zondag doet ons eigen Tess Melo dat natuurlijk bij Enchanté. Maar wij met West wordt wakker. Ja, behouden ons het recht voor om af en toe ook eens even een beetje Frans te draaien.
1: De buitenpost.
0: Ja, en onze buitenpost, je hoort een krakende deur. Maar lieve, krakende deuren, dat heb je niet op de plek waar hij nu staat, hè, volgens mij.
2: Nee, het is hier helemaal open en toegankelijk voor iedereen. Daar hoef je de deur niet voor door. Maar ja, je moet de deur naar buiten, laten we het zo zeggen. Want ik ben buiten op het strand, het zand tussen mijn voeten. En ik moet zeggen, dat is toch niet heel erg warm. Ik heb mijn schoenen uitgedaan en dat zand, dat is af en toe nog best wel koud. Maar hier op het strand van Scheveningen ben ik niet de enige. Er liggen al heel veel surfers in het water. Er worden goede golven gepakt. Er kwam net ook weer iemand in een rood pak aangelopen met de surfplank onder de arm. Ja, en die mensen hebben dan nog een pak aan tegen de kou van de zee. Maar wat is het verhaal nou? Begreep ik. Die zee is helemaal niet zo koud. Dus we gaan maar eens even de proef op de som nemen, denk ik dan.
0: Ja.
2: Om te voelen of die zee nog een beetje verkoeling biedt deze dagen. Hè? Want we hoorden het Huub zeggen, het wordt erg warm. Dus ja, veel mensen zullen naar het strand gaan. Maar ja, heeft dat dus nog wel zin? Ik heb mijn broekspijpen opgestroopt. Daar gaan we dan maar. Zijn jullie er klaar voor?
0: Jazeker.
3: Met de teentjes.
2: Dat is inderdaad een stuk warmer dan het zand. Het water is warmer dan het zand. Dat is wel... Oh, dit is wel echt lekker, zeg. Ik loop eventjes naar twee surfers. Die komen het water uit. Dus die zullen ook wel ervaring hebben met de temperatuur van het water. Eentje heeft zelfs een helm op, zie ik. Ja, veiligheid voor alles. Hoe is de temperatuur van het water? Hoe is de temperatuur van het water?
4: Ik denk de temperatuur van het water is rond 23 graden of 22 graden of zo.
2: Is wel warm, hè?
4: Lekker warm.
2: Lekker warm, ja. Maar toch, een surfpak aan, jullie?
4: Ja, we zijn watjes.
2: Dus, dat zijn jullie woorden. Ja. Kan jij dat bevestigen?
5: I'm German, sorry.
2: Ja, watjes, ja.
4: Watjes, ja, duidelijk.
2: Maar goede golven?
4: Beetje klein, maar wel prima. Wel
2: voor jullie te klein?
4: Ja, nou. Was wel...
2: Wat is nou de temperatuur waarbij je zegt, nou, nu ga ik zonder surfpak het water in?
4: Nou, deze temperatuur, maar dan met volop zon.
2: Oh ja. En dan wordt het weer goed insmeren?
4: Dan wordt het zeker goed insmeren. En een beetje zinken.
2: Nou, maak er een mooie dag van.
6: Ja. Nou,
2: hoi. Zo is het. Nou heb ik hier nog een vrouw met twee honden getriggerd, volgens mij. Mevrouw, het water is lekker warm, hoor. Ja, water is lekker warm. Ja, ze loopt met blote voetjes, dus ik dacht, die kan anders ook wel lekker door het water lopen. Nou, zo begint de dag hier op Scheveningen met een warme zee.
0: Een warme zee. Nou, en dat is in ieder geval goed nieuws. Zowel opwarming van de aarde. We moeten ook weer niet te positief worden natuurlijk. Hè.
1: Je luistert naar West wordt wakker op Radio West en Den Haag FM.

0: Zondag tussen 12 en 2 op Radio West. Enchanté met Tess Merlo.
1: Bonjour, ik ben Tess Merlo. Deze zomer presenteer ik elke zondag de mooiste chansonklassiekers.
2: La balade des gens heureux.
1: Maar ook nieuwe Franse zomerhits.
0: Enchanté met Tess Merlo. De hele zomer, elke zondagmiddag tussen 12 en 2.
3: Op 89.3 Radio West.
1: A bientôt.
4: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
5: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
6: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
7: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
8: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
7: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
9: Straks een vriendelijk verzoek van de police. Maar nu is het nieuws, gelezen door Bob Brinkman.
10: Bij een schietpartij aan de Oudemansstraat in Den Haag is afgelopen nacht een man gewond geraakt. De politie roept getuigen op om zich te melden. Een 86-jarige exploitant van een dierenpension in Wateringen mag de komende 10 jaar geen dieren meer houden. In het bedrijf van de man werden ponies en paarden verwaarloosd. En bij een noodstop van een bus op de Generaal Spoorlaan in Rijswijk zijn gisteravond meerdere passagiers gewond geraakt. Twee van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Meer regionieuws hoor je om 19:30. Nu het overige nieuws.
11: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De bestrijding van een bosbrand in de buurt van de Franse stad Marseille heeft het leven gekost aan een 38-jarige brandweerman. Hij kwam volgens Franse media om het leven bij het tanken van een groot blusvoertuig. Door de bosbranden in het departement Gironde hangt er een dikke rookdeken boven de stad Bordeaux. Veel inwoners dragen een mondmasker. Sinds woensdag heeft de brand ruim 40.000 hectare dennenbos in de as gelegd. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. En de grote brand bij Biscarrosse, iets ten zuiden van Bordeaux, is inmiddels onder controle. Een jaar nadat drie Rijksinspecties alarm sloegen over de omstandigheden in jeugdgevangenissen is er nog nauwelijks iets veranderd. Dat constateert de Inspectie Justitie en Veiligheid. Door jarenlang personeelstekort stapelen de problemen zich verder op, zegt redacteur Flip Linsen van Nieuwsuur.
12: Ze krijgen soms niet elke dag school, terwijl ze dat wel zouden moeten krijgen. Zij hebben minder contact met hun familie. En dat resulteert ertoe dat in sommige gevallen die jongeren eigenlijk het grootste deel van de dag alleen zitten op hun cel.
11: De vrees is dat de jongeren daardoor niet goed voorbereid terugkeren in de samenleving. Boeren hebben op verschillende plekken gedemonstreerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs wegen en viaducten. De boeren willen dat de plannen worden ingetrokken. Het kabinet wil dat de stikstofuitstoot in 2035 drastisch is verlaagd. Het wielerevenement Daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Timen Arensman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers.
13: Ik kom elk jaar hier naartoe, vind ik hartstikke leuk.
14: Ze zijn ook heel benaderbaar. Ja, dan sta je dus tussen de beste wielrenners ter wereld. En ik zit zelf ook graag op de fiets en dan voel je af en toe ook even wereldkampioen. Ben je niet, maar...
11: Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig. Dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: En voor het verkeer gaan we naar de ANWB, naar Erwin de Hart.
16: Op de A12, de Haag richting Utrecht, staat 6 kilometer file tussen Nieuwebrug en de Meren. Er ligt een dier op de weg en de vertraging is een kwartier. Er zijn voorlopig twee rijstroken dicht.
17: Hoor je dat, die lachende kinderen buiten in de zon? Leuk, hè? Maar als je een kind bent met een zeldzame ziekte, is dat toch vaak een onbereikbare droom. Je kijkt naar de zomer door het raam van het ziekenhuis. En ja, elke dag heb je wel hoop. Maar ben je toch ook een beetje bang? Het Zeldzame Ziektefonds financiert levensreddend onderzoek, want elk kind verdient een toekomst. Alleen ben ik niks en samen zijn we wel wat. Help ons te helpen. Doneer op zzf.nl.
18: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
19: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
20: West wordt wakker op Radio West en Den Haag.

0: minuten over 7. Den Haag FM en Radio West luisteren naar West wordt wakker. Naar Meer en naar mijzelf.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Meer.
1: Ja. Fijn er weer te zijn.
0: Fris en fruitig, om er maar eens even een Duits woord tegen te
1: gaan. Fris en fruitig. Ja, we hadden net inderdaad nog een Duitse meneer in de uitzending. En toen heb ik nog even het woord watje opgezocht. En watje op zijn Duits, dat is Weichheier.
0: Een Weichheier.
1: Een Weichheier.
0: Ik ben benieuwd of het ook precies dezelfde betekenis heeft, moet ik ook zeggen.
1: Ik vind het altijd wel lief klinken, niet een watje zijn.
0: Nee. Ja. Ja. Ach, het heeft inderdaad, net wat jij zegt, iets enorm lieflijks.
1: Ja. Ja, maar wij zijn geen watjes. Wij zijn hier gewoon vrouwen en mannen van Stavast om jou gezellig de hele dag, de ochtend mee te beginnen.
0: Ik vind het een geweldige stelling, echt waar. Ja, we zijn hier bij West wordt wakker, ook een heel klein beetje in Scheveningen. Want bij het Noordelijk Havenhoofd op Scheveningen komen nieuwe woningen, horeca en kantoren. Maar dat gaat een stuk minder snel dan gepland. Er staat vooralsnog alleen een parkeergarage en een betonnen muur. Strandtenteigenaren en bezoekers zijn het inmiddels zat. Onze eigen Liebe van Sloten. Ja, jij bent daar geweest, hè? Hoe ziet het eruit?
2: Ja, en ik ben er nu ook, zoals je een paar minuten geleden hoorde. Dus ik ben weer even teruggegaan, maar ik heb inderdaad hiervoor wat mensen al gesproken. Hoe ziet het eruit? Het is het stukje Scheveningen bij het Noordelijk Havenhoofd. Dat is waar de schepen de haven uitrijden, aan de andere kant heb je Duindorp. En hier heb je een heel groot, hoog hotel. Dat staat er al, dat is al af. Heel veel is nog niet af, daar zo over meer. En verder heb je de visafslag. En aan de andere kant van die visafslag heb je zeg maar het stukje richting het strand. En daar zie ik nu een parkeergarage met een boog eroverheen. Nou, die is keurig af. Maar verder zie ik eigenlijk een grote, lange betonnen muur. Loopt om de bouwput heen. En ja, op deze parkeergarage en die aansluitende betonnen muur, daarover is veel kritiek.
3: Zoals Berlijn bekend staat om de Berlijnse muur, hebben wij de Scheveningsmuur. En dat is absoluut wel een pijnpunt. Een doorn in het oog.
4: Er lag een heel mooi duin en het was heel prettig en het gaf een hele fijne sfeer. En nu hebben ze die parkeergarage gebouwd en dat is op zich wel een goed ding. Maar doordat het al 3 jaar stil ligt, is het nu gewoon niet om aan te zien. En dat verpest heel erg de sfeer.
5: Nou, dit is niet groen. Het is alleen maar beton. Het is braakliggend terrein. Het is onveilig. Nou, noem maar op.
3: Het is verschrikkelijk, onaantrekkelijk, lelijk. Alles wat Scheveningen asexy maakt.
0: Maar die parkeergarage is niet het enige.
2: Nee, er is nog iets wat Scheveningen asexy maakt. Dat is namelijk op het strand, vlakbij het Beach Stadium. Daar ligt een hele hoge berg met zand. En ja, dan denk je, nou, dat is logisch, hè, want het is het strand. Maar om die berg zand staan allemaal hekken. En dat is dus eigenlijk een soort stukje afgesloten strand. Nou, je hoort strandganger Roos van Leeuwen, die heeft daar ook geen goed woord voor over.
4: Die ligt daar ook al sinds ze het hebben afgegraven. Maar ja, dat verstuift elk jaar een beetje. En die zou in principe helemaal terugkomen hier over de parkeergarage. Ja, nu is het helemaal omhekt. Ook een leuk uitzicht als je lekker naar de zee kijkt. En het is ook een stukje strand wat van iedereen zou moeten zijn. En waar je nu niet bij kan. Dus dat is ook jammer.
0: Ja, hoe kan het dat het zo lang duurt?
2: Ja, ik had het over die bouwput. Hè. Er worden allemaal, het gebied wordt herontwikkeld. Dus er komen inderdaad kantoren, bedrijfsruimtes, terrassen, maar ook paviljoens. En daarvoor moeten allemaal vergunningen worden aangevraagd. Er moet een stroomnetaansluiting geregeld worden. Dus dat kost allemaal tijd. Het punt hier is, want in 2017 werden de plannen gepresenteerd. Toen hadden ze het over 2022 dat het af zou zijn. Nou, dat werd 24. Nou, we zitten nu inmiddels in 26. Kortom, er is steeds vertraging. En dat komt, denkt een van de strandtenteigenaren hier, omdat er geen afspraken zijn gemaakt.
3: Het probleem zit bij Volkert Wessel in Den Haag. Het contract waarin geen eindtijd in is vermeld. Waardoor er geen druk is bij Volkert Wessel om het af te maken. En zij gewoon alle tijd nemen en niet de verantwoording nemen om dit project keurig en mooi af te ronden. Zodat het mooi en sexy wordt voor alle bezoekers.
0: Ja, hoe nu verder, Liebe?
2: Ja, hoe verder voor het weer sexy wordt hier zo. Ik heb daar eigenlijk geen antwoord op. Ik heb natuurlijk een navraag gedaan bij Volker Wessels, de ontwikkelaar. Die hebben een korte inhoudelijke reactie gegeven. Maar op andere vragen hebben ze niet gereageerd. Ze wilden ook geen interview geven. En de gemeente Den Haag heeft ook nog niet gereageerd op dit verhaal. Dus ja, wie het weet mag het zeggen. Maar asexy, dat kan ik in ieder geval vanaf hier bevestigen, deze bouwput.
0: Asexy, dat is het codewoord voor vandaag.
6: Je luistert naar West wordt wakker. Met Pieter Tallens en Meer Wolfsbergen.

0: Ilse de Lange met Something Good hier op Radio West.
1: Het mooiste woord van de regio.
0: We zijn al ruim een week op zoek naar het mooiste woord van de regio. En eventjes terugpakkend op hoe het begon deze week. Toen zeiden we het moest vooral mooi zijn meer. Hè? Wel klinkend of een beetje poëtisch of een beetje warmmakend.
2: Ja.
0: Toen kwam er inderdaad wel het een en ander binnen. Maar dat zouden we kunnen noemen mondjesmaat. En vanaf het moment dat we zeiden het mag een rafelrandje hebben. Het mag ook zelfs een heel klein beetje richting schuin gaan.
2: Ondeugend.
0: Ondeugend, dat vind ik het juiste woord.
2: Oelala.
0: Oelala. En toen, het helpt mij trouwens herinneren dat wij ergens deze week nog een keer Waldolala gaan draaien van Luf. Maar dat is
2: nice.
0: Als eerbetoon aan mijn vader, leg ik nog wel een keer uit waarom.
2: Okay.
0: Maar we hebben natuurlijk al het een en ander binnengekregen. Want waarde luisteraars, als jullie denken, hey, ik ben net terug van vakantie. Ik wil nu eigenlijk ook wel eens een steentje bijdragen aan die mooi, steeds langer wordende lijst van regionale getinte woorden. Dan kan je ons WhatsAppen en mailen, toch, Mir?
2: Ja, en WhatsApp, het bekende nummer 070-307-8080 en mailen westwordwakker@omroepwest.nl. Nou, het rafelrandje waar jij helemaal blij van werd, dat was toch wel het woord van Sjaak Bral, hè?
0: Ja. Wat was het ook weer? Haagkluiven.
2: Haagkluiven. In plaats van tongen, gewoon haagkluiven. Heel lekker. En er was een ander woord van een meneer uit Katwijk. En dat ging over garage. Maar dat was eigenlijk, dacht die mevrouw, dat er stond garage.
0: Ja.
2: En dat was toch ook wel weer een aparte betekenis.
0: Ja, dat had iets te maken, zoals de goede man het uitlegde, als ik het en ik parafraseer. Maar dat het eigenlijk een soort van oproep was om de hoek, want de garage zat om de hoek, om daar een beetje hardhandig te spelen.
2: Kijk.
0: Dus dat was niet helemaal de bedoeling. Dus toog deze dame naar de burgemeester waar je in Katwijk in die tijd gewoon naar binnen kon lopen.
2: Ja, en Barry Badpak, die had volgens mij genomineerd aflegger.
0: Ja, aflegger, ja.
2: Ja, maar die R die moet dan helemaal ingeslikt worden, hè, op zijn Leids.
0: Aflegger.
2: Ja, dat is hem inderdaad.
0: Hey, yeah.
2: Aflegger. En vuile gepoetste. Gladjakker, dat zijn Leidse woorden. We hebben gisteren bijvoorbeeld een woord uit Lisse genomineerd gekregen. De bijnaam voor de Lissenaren. Dat is ook een hele lekkere gaapstok.
0: Ja, gaapstok. Dat is toch fantastisch? Dus wij weten zeker dat als jij in een dorp of stad in onze regio woont, je dit allemaal hoort, dat je denkt, ja, maar nu zijn ze die vergeten of ze zijn die vergeten. Schroom niet om het ons te laten weten hier bij Radio West. West wordt wakker, verzamelt de mooiste woorden uit de regio.
2: Het kunnen ook woorden van gerechten zijn trouwens. Ja, ik ben natuurlijk altijd van het eten, maar
0: zeker.
2: Misschien is er een bepaald gerecht wat je op een bepaalde manier noemt.
0: Oh ja. Ik ga eens even goed in de denkstand. Ik kom natuurlijk zelf niet uit deze regio, dus voor je het weet ga ik allerlei voorbeelden noemen die uit een heel andere streek van ons land komen. Maar één ding weet ik wel, dat ik heel blij ben met de suggesties die er binnen gaan komen, want wij hebben hier ook gewoon zo onze plezier over. Niet alleen uit de stad, maar natuurlijk ook uit de kleine dorpen er rondomheen. En het nummer over een dorp en over nostalgie werd ooit gemaakt door niemand minder dan Wim Sonneveld.
3: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp

vuile huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

0: Een monument, zo mogen we dat toch wel noemen. Het dorp van Wim Sonneveld. Die verhaalt over een tijd die niet meer actueel is, maar waar we wel met z'n allen soms naar terug verlangen. Ja, ondertussen begint die WhatsApp te spugen, hoor. Ik wil er even eentje meenemen. En ja, je hebt inderdaad gelijk, Meer. Ik had die tweede ook nog even open moeten zetten. Zal ik hem maar vertellen? Ja, ik denk dat het wel goed is.
1: Deze vertellen.
0: Nou, ik zou haast willen zeggen, Jan Keizer, ga jij eens even heel keurig netjes je mond spoelen. En dat heeft niets te maken met wat je hebt aangegeven. Een pittige regio-woord is Nilfisken. En de Nilfisk, dat is natuurlijk een merk van een stofzuiger. En dat zou vrij weinig met stofzuigen te maken moeten hebben. Ja, dan ben ik benieuwd wat dat dan wel is. Ja, ik heb al een beeld. Maar laten we dat nou eens even aan de luisteraar over. Knipoog naar Jan Keizer en knipoog naar de rest van de regio. Kom maar door met die prachtige regio-woorden. We gaan de lijst langer en langer maken. En gaandeweg deze maand gaan we natuurlijk ook misschien wel een polletje opzetten. Want wij gaan niet bepalen wat het mooiste regio wordt. Nee, dat doen jullie.

0: Podcast Wordt Wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit. Of misschien spreek je wel een woordje katteks.
1: Ja, wij zijn Katwijk.
0: Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070 307 8080.
2: Hallo, waar is iedereen dan?
0: Het mooiste woord van de regio. In West Wordt Wakker op Radio West.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
6: Hè? Nu alweer?
5: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
6: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
5: Ook dan moet je aangifte doen.
6: Nou, goed dat je het zegt.
5: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
6: Handig?
5: Ja, van de Belastingdienst.
7: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
10: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
12: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
13: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
14: Dus het maken van staal wordt schoner?
15: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
16: Maar moet dat dan in Nederland?
17: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
18: En wat levert dat dan op?
15: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
18: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
19: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
16: En zo is het 19:30 geworden hier bij West Wordt Wakker. Tijd voor regionaal nieuws. Gelezen door Bob Brinkman. Bob, goedemorgen.
11: Goedemorgen Pieter en goedemorgen Meer.
3: Goedemorgen.
11: Goedemorgen. Bij een schietpartij aan de Oudemansstraat in Den Haag is afgelopen nacht een man gewond geraakt. Het slachtoffer werd rond 1 uur op straat beschoten en is naar het ziekenhuis gebracht. In de omgeving is gezocht naar de verdachte. Of die is gevonden is op dit moment niet bekend. De aanleiding van het schietincident is ook nog onduidelijk. De politie roept getuigen op om zich te melden. Woede na de diefstal op de begraafplaats in De Lier. Meerdere bronzen beeldjes in de vorm van een vogel zijn daar afgelopen periode gestolen. De maker van de grafmonumenten, René Nederpelt, heeft er geen goed woord voor over.
10: Wat bezielt dit tuigend om dit te doen? Hoe harteloos ben je? Nou, weet je, het is natuurlijk brons en ze denken dat er heel veel waarde aan zit. En inderdaad, de winkelwaarde is behoorlijk hoog. Maar als je dit naar de oud-ijzerboer brengt, die geweegt het, wat zal het wezen? Denk een kilootje of twee. Wat krijg je daar nou voor? Bij elkaar €15 misschien als je geluk hebt. Het is de moeite niet eens waard. Laat staan het verdriet.
11: Dan zei hij bij de lokale omroep WOS. René Nederpelt pleit voor cameratoezicht op de begraafplaats. Bij het Noordelijk Havenhoofd op Scheveningen komen nieuwe woningen, horeca en kantoren. Maar dat gaat allemaal een stuk minder snel dan gepland. Vooralsnog staat er alleen een parkeergarage en 1 betonnen muur. Strandtenteigenaren en bezoekers zijn de traagheid zat. Je hoort verschillende strandgangers.
5: Er lag een heel mooi duin en het was heel prettig en het gaf een hele fijne sfeer. En nu hebben ze die parkeergarage gebouwd en dat is op zich wel een goed ding. Maar doordat het al 3 jaar stil ligt, is het nu gewoon niet om aan te zien. En dat verpest heel erg de sfeer.
7: Nou, dit is niet groen. Het is alleen maar beton. Het is een braakliggend terrein. Het is onveilig. Nou, noem maar op.
11: Ja, hoe kan het dat het zo lang duurt?
20: Het probleem zit bij Volkert Wessel in Den Haag. Het contract waarin geen eindtijd in is vermeld. Waardoor er geen druk is bij Volkert Wessel om het af te maken. En zij gewoon alle tijd nemen en niet de verantwoording nemen om dit project keurig en mooi af te ronden. Zodat het mooi en sexy wordt voor alle bezoekers.
11: Aldus een strandtenteigenaar daar bij het Noordelijke Havenhoofd op Scheveningen. Ontwikkelaar Volker Wessels laat weten dat er een vergunningsaanvraag loopt en wil verder niet meewerken aan een interview met Omroep West. De gemeente Den Haag heeft überhaupt nog niet gereageerd op deze kwestie. En voor het weer gaan we praten met Huub Misee. Huub, goedemorgen.
21: Goedemorgen.
16: Wat kunnen we verwachten?
21: Ik kan je zeggen dat het prima strand weer is. Dus je kan ook naar het Noorderstrandhoofd, die omgeving gaan. Want het strand zelf zal volgens mij vandaag prima zijn.
11: Ja. Gezondheid.
21: Ja, gezondheid. Zo is het.
11: Neem even een glaasje water.
21: Ja, het wordt in ieder geval heerlijk zomerweer met veel zon. Er zijn nog een paar wolkenvelden, maar er is afgelopen nacht al wat warmere lucht binnengedrongen. Het is al zo'n 16 tot 18 graden. En het wordt vanmiddag rond de 27 graden met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Komende nacht brede opklaringen, dus ook vanavond is het nog lang aangenaam. We hebben dan temperaturen die uiteindelijk later vannacht uitkomen op 17 graden. Vanavond is het nog boven de 20 graden. En morgen dan is het aan het strand helemaal aangenaam met droog en zonnig weer. Dan hebben temperaturen die kunnen oplopen tot zo'n 32 graden. Maar zoals gezegd, langs de kust, aan de stranden, een beetje wind van zee, wordt het ietsje minder warm, een beetje een kleine verkoeling. En het zeewater is 21 graden. Wees wel voorzichtig in die zeeën, dat weten we inmiddels allemaal. En smeer je nog steeds goed in. Een paar tips zijn dat nog maar. Donderdag flink wat zon, dan is het zo'n 6 of 27 graden. Ook heerlijk zomers. Vrijdag is er een hele kleine kans op een bui. Er gaat een heel zwak front passeren. Er komt ook nog wel wat zon. Het wordt dan zo'n 24 graden. En in het weekend komt er een nieuw hoge drukgebied bij de Alpen. We krijgen dan opnieuw weer droger weer met meer zon en temperaturen die weer gaan oplopen naar zo'n 5, 26 graden. En ook begin volgende week hebben die waardes 6, 27 graden. Kortom, het zomerweer weet nog van geen ophouden.
16: Huub, dank je wel.
21: Jo.
16: En voor het verkeer gaan we naar de ANWB, naar Erwin de Hart.
22: Ja, er is een ongeluk gebeurd op de N210 Rotterdam richting Schoonhoven. Tussen Rivium en Krimp aan de IJssel. Daar is de weg dus dicht.
16: Erwin, dankjewel.
22: Jo.
11: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
23: West wordt wakker.

0: Kiki Lee en Elton John besloten samen te werken en konden niet van tevoren bevroeden dat het zo'n succes zou worden. We draaiden ze hier op Radio West met Don't Go Breaking My Heart. En wat er in ieder geval ook gebeurde in de studio meer is dat jij het lekker begon te bewegen ook. Het is wel een bewegelijk nummer, vind je niet?
1: Het is een heerlijk bewegelijk nummer. En dan lekker zo toch dat krak van het gebroken hart mee dansen. Fantastisch.
0: Ja, heerlijk. We horen achtergrondgeluiden. Dat heeft te maken. En we zitten aan de andere kant van de globe. Want 217 kilometer hardlopen door Death Valley. Met temperaturen van ruim 50 graden. Rijnsburger Robert Sandbergen is vandaag begonnen aan de Badwater 135. Een van de zwaarste ultramarathons ter wereld. En als hij de finish haalt, is hij de eerste Nederlandse man ooit die deze legendarische wedstrijd voltooit. Maar minstens zo belangrijk voor Robert is het doel achter zijn loop. Dat is namelijk geld inzamelen voor hulpverleners met PTSS en hun gezinnen. Robert is aan het lopen, maar we spreken met een van zijn begeleiders, Johan Zuiderduin. En ja, die kan natuurlijk zien hoe het ervoor staat. Hoe was de start eigenlijk, Johan?
2: Ja, indrukwekkend en vooral ook al heel zwaar. Elke 3 kilometer moet je hem echt wel verzorgen, want het is echt gewoon 48 graden zeker.
0: 48 graden zeker, en dat klinkt heel weinig, maar hier bij een hittegolf is het 8 graden kouder. Hè? En dan puft iedereen ook en dan is hij nog aan het hardlopen. Hoe ziet die verzorging eruit?
2: Nou, we doen elk uur 1,5 liter water. Eten, drinken inderdaad en koelen vooral met ijs. Dat is echt het belangrijkste. En dan elke 3 kilometer ongeveer stappen we uit en dan staan we klaar. En dat voor zo'n 45 uur.
1: En hoe nemen jullie dat ijs dan mee? Hebben jullie dan een ijsmachine in jullie auto?
2: Nee. Je kan hier op verschillende punten ijs kopen. En vooraf gewoon heel veel voorbereidingen bij de Walmart in Amerika. Daar hebben we echt veel inkopen gedaan.
1: Ik snap het, ja.
0: Ja, ik kan me herinneren, ik ben zelf ook in die hoek geweest. Ik heb ook Badwater mogen bekijken. Toen had ik een koeltasje bij me. Maar het water stroomde er al uit na ongeveer 1,5 uur, 3 kwartier. Want zo rap gaat het dan inderdaad. Het is bijna onmenselijk, toch? Hoe heeft hij zich fysiek en mentaal voorbereid?
2: Ja, voornamelijk met de code rood. Een paar weken geleden gewoon veel hardlopen, zo'n 160 kilometer. Dat was voor hem echt code groen, zei hij. Dat vond hij prachtig. Dus een weekomvang van 160 kilometer hardlopen, dat redde hij wel.
0: Hoe groot is jullie team van begeleiders?
2: Wij zijn met z'n drieën.
0: En bloedhard nodig, denk ik.
2: Zeker, ja. En wat ik net ook aangaf, elke 3 kilometer staan wij langs de weg met water, ijs, voeding, noem het maar op.
0: Ik zei het al in de aankondiging, hè? Er wordt geld ingezameld voor hulpverleners met PTSS. Was de reden waarom dat onderwerp hem juist zo raakt?
2: Ja, omdat hij ook al een hulpverlener is, al jaren. Je ziet dan allemaal dingen die heel veel mensen niet zien. En hij dacht van ja, daar moet wel meer aandacht voor komen. En zo'n run die is zwaar en dan juicht iedereen je toe. Maar bij hulpverleners, die zien elke dag moeilijke en zware dingen. Maar daar is weinig aandacht voor. Dus dat was eigenlijk de reden.
1: Wat een mooie missie. En wanneer is de missie van Robert geslaagd? Als hij de finish haalt? Of is dit al genoeg voor hem?
2: Nee, hij moet wel echt de finish halen. Hij zegt zelf ook, die ga ik ook halen. Dus dan is het echt geslaagd, ja.
1: Nou, wij duimen voor hem en wij denken mee in die 48 graden. Ik kan er echt, bij de sauna ga ik al ongeveer dood bij die temperatuur. Dus ik kan er echt
2: Je hebt continu
1: niets.
2: Nee, je hebt continu een föhn in je gezicht. En wij als crew eigenlijk ook, want de airco die zegt ook een beetje van kijk maar even waar je zin in hebt zelf.
0: Ja, jij noemt het een föhn, maar ik vond het een verfafbladderaar. Ken je die hit op?
2: Ja. Hij zit nu op ongeveer 25, dus, en we moeten tot 217. Dus ja, we zijn onderweg, maar nog veel te gaan.
0: Jullie zijn nog even onderweg. Nou, ongelooflijk veel succes. Ja. Heel veel plezier ook en een diepe buiging hier vanuit Radio West voor het gekozen onderwerp. Want inderdaad, PTSS is geen kleinigheidje. En wij spreken elkaar ook later weer terug. En dan hopen wij met goed nieuws. Dankjewel, Johan Zuiderduin.
2: Yes, graag gedaan.
3: Luistert naar West wordt wakker met Pieter Tammens en Meer Wolf.

jaren 80 had je een aantal films speciaal voor de jeugd. Rob Lowe was een van de acteurs. En een van die films was Saint Elmo's Fire en John Parr maakte de titelsong. Don't You Forget About Me is ook zo beroemd geworden. En dat had te maken met de film The Breakfast Club. The Breakfast Club was een van die andere films die zo beroemd geworden is. En wat ook beroemd geworden is, is de muziek van The Beach Boys. Zeker de laatste tijd bij The Battle of the Bands van de collega's van SBS6... had je een groep die ze ongelooflijk goed kon nadoen. Maar dit zijn de originele mannen. En ze gaan surfen. Nee, ze gaan het hebben over vrouwen. Maar waar komen die meiden ook alweer vandaan?

0: klinkt wel lekker, hè?
1: Even ontspannen.
0: Zeker.
1: Adem in.
0: En adem uit.
1: Nee, en adem nog een keer in.
0: Nog een keer in.
1: En dan nog een keer. En dan pas uit.
0: Oh, heerlijk. Best wat wakker, daar luister je naar. En wij zijn allemaal ontspannen. En dat heeft een beetje te maken met een prijs die we straks naar het nieuws gaan weggeven. Want die hoort een heel klein beetje bij het weertype waarbij je jezelf het makkelijkst ontspant. Hoewel de ijsduikers van deze wereld daar niet altijd helemaal over eens zijn.
1: Nee, maar het is een hele fijne prijs. Want hij is gewoon eigenlijk multipurpose, heb ik ontdekt. Want ik heb hem zelf ook. Het is het Omroep West zonnescherm. En dat is een beetje zo'n stevig zonnescherm van met dat zilverfolie ook gemaakt. En daardoor kan je hem dus gebruiken om je auto koel te houden. En in de winter ijsvrij. Maar dat is een ander verhaal. Maar je kan hem ook gebruiken, had ik een keer ontdekt. Ik had boodschappen gedaan en geen koeltas bij me. En toen heb ik die boodschappen dus in dat zonnescherm gewikkeld. Vanwege dus die zilverkleurige laag bleven ze lekker koel. Ik was een keertje ergens bij een openluchtvoorstelling buiten. Had geregend, dus die bankjes waren nat. En om mijn billetjes droog te houden, heb ik dat zonnescherm meegenomen. Kon je perfect op zitten. Dus het is niet zomaar een zonnescherm. Dit is multipurpose en ook nog heel mooi met het Omroep West logo. En dat geven wij gewoon weg. Zomaar. Hoef je alleen voor te bellen. Na 8 uur.
0: Na 8 uur, hè? Dus nog niet bellen. Maar ik moet wel zeggen, meer, ik neem mijn hoed voor je af. Want je verkoopt het zonnescherm alsof het een Zwitser zakmes is.
1: Het is meer dan een Zwitser zakmes. Want het is exclusief bij West alleen te krijgen.
0: En ze hoeven alleen maar te bellen, onze fantastische luisteraars. Dus dat is even goed om te weten. Na 8 uur. Dus nog niet te snel. We gaan vanzelf.
1: We gaan nummer. Het nummer.
0: Dat ga ik zeker zeggen. Dat is 070 390 5454. Schrijf het op, nog niet gebruiken. 070 390 5454. Dat is 070 390 5454. Schrijf het op, nog niet gebruiken. 070 390 5454. En als jullie zo meteen

0: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Hey, ondernemer. Heb jij je btw-aangifte al gedaan?
4: Hè? Nu alweer?
3: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
4: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
3: Ook dan moet je aangifte doen.
4: Nou, goed dat je het zegt.
3: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
4: Handig?
3: Ja, van de Belastingdienst.
5: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
6: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentietogo.com/radio.
5: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
6: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentietogo.com/radio.
7: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
8: Straks een multifunctioneel zonnescherm binnen. Dat straks. Nu is het nieuws met Bob Brinkman.
9: Bij een schietpartij aan de Oudemansstraat in de Haagse wijk Laak is afgelopen nacht een man gewond geraakt. Politie roept getuigen op om zich te melden. Een voor verwaarlozing op de vingers getikte dierenhouder heeft een deel van zijn eerder weggehaalde honden weer terug. Volgens de toezichthouder heeft de fokker de leefomstandigheden voldoende verbeterd. Hij of zij blijft onder toezicht staan. En bij een noodstop van een bus op de Generaal Spoorlaan in Rijswijk zijn gisteravond meerdere passagiers gewond geraakt. Twee van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Meer regio-nieuws hoor je over een half uurtje om 8:30. Nu het overige nieuws.
10: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In de buurt van de Franse stad Marseille is een brandweerman om het leven gekomen. Volgens Franse media stierf hij toen zijn blusvoertuig door onbekende oorzaak van de weg raakte. Mogelijk kreeg hij een hartaanval. De branden in de buurt van Bordeaux zijn de afgelopen 24 uur weer opgeleid, maar het vuur heeft zich niet verder verspreid. Boven de stad hangt een dikke deken van rook. Veel inwoners dragen een mondmasker. Sinds woensdag heeft de brand ruim 40.000 hectare dennenbos in de as gelegd. De grote brand bij het Franse Biscarrosse, iets ten zuiden van Bordeaux, is inmiddels onder controle. Op verschillende plekken hebben boeren gisteravond geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden.
11: Dit is het startschot en wij vragen daarmee aandacht voor de situatie waar we in zitten. De brief die er ligt van het kabinet van 26 juni, die willen wij van tafel hebben. Daar strijden we voor.
12: Nou, we worden wel met de rug tegen de muur gezet. Financieel is het gewoon niet haalbaar wat er nu op tafel komt.
10: Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Ondanks waarschuwingen van drie rijksinspecties zijn de problemen in de jeugdgevangenissen een jaar later nog altijd niet aangepakt. Dat constateert de inspectie Veiligheid en Justitie, zegt Nieuwsuur. Het grootste probleem is het personeelstekort. De politie in het Amerikaanse Seattle heeft drie mensen in beeld voor de schietpartij op een culinair festival. Daarbij zijn gisteren nacht drie mensen gedood. Vier anderen raakten gewond. Eerst ging de politie uit van twee verdachten die op elkaar schoten. Nu blijkt er dat er nog een derde verdachte is waarnaar wordt gezocht, zegt de politie.
13: We now know that at least two people exchanged gunfire outside the Seattle Center Armory. Police continue to look for a third possible suspect.
10: Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Het weer droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig. Dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: En voor het verkeer gaan we naar de ANWB, naar Erwin de Hart.
15: Door een ongeluk is de N210 Rotterdam richting Schoonhoven dicht bij de Algerabrug. Er staat 2 kilometer file.
16: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
17: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
18: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
19: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
20: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
21: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
20: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
22: West wordt wakker op Radio West en Den Haag.

0: onvervals starten aan het derde uur van Best Wordt Wakker van deze 28e juli. Maar niet voordat wij natuurlijk gaan oproepen tot het inbellen. Hè? Want jij hebt net op een dusdanig mooie manier dat zonnescherm wat ze kunnen winnen aangeprezen. Meer, ik geef je nog even alle ruimte om dat nog een keer te doen.
1: Het Omroep West zonnescherm. Het is niet alleen een zonnescherm. Het is zo'n dik zonnescherm. Een beetje van dat zilverfolieachtige laag. Daardoor kan die namelijk ook goed isoleren. Dus in de winter is die handig tegen het ijs. Maar als je nu onderweg bent en je doet boodschappen en je hebt geen koeltas bij je, dan pak je gewoon even die boodschappen. Doe je propje in dat zonnescherm. Moet je ergens zitten, is het nat, dan heb je gewoon iets om even te isoleren. Dus het is een multifunctioneel zonnescherm. En dat kan jij zomaar krijgen als je nu belt 070-390-5454. Mag je nu bellen voor dat mooie, mooie, bijzondere zonnescherm met Omroep West logo erbovenop.
0: Ja, en dan eens even kijken of wij iemand aan de telefoon daarvoor kunnen krijgen. Meer, krijg jij al telefoontjes binnen?
1: Ik krijg telefoontjes binnen en 1, 2, 3, hoppatee. Wij hebben verbinding.
0: Ja, we hebben verbinding. Dan gaan we eens even kijken. Wie hebben wij het genoegen? Goedemorgen.
2: Goedemorgen met Antonie Kramer uit Zoetermeer.
0: Hey, Antonie Kramer uit Zoetermeer. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij ziet het zonnetje wel schijnen. Jij denkt, die moet ik hebben.
2: Zeker. Zeker, het werd zo mooi aangeprezen, denk je. Dat vind ik wel een handig iets, ja.
0: Dus het is de schuld van meer, dat is eigenlijk wat je zegt.
2: Ja.
1: Nou, ik voel me vereerd hoor, hartstikke goed. Blijf even hangen, dan gaan we lekker met je regelen... en dan kan jij je koel de zomer door.
2: Oké, dankjewel, fijne dag nog.
0: Ja, jij van hetzelfde. Goed, dan gaan wij eens even iets anders doen. Dat is namelijk, het is geen nieuws meer. Het woningtekort is groot. Er moeten tienduizenden nieuwe woningen worden gebouwd. Maar waar? Op de schaarse grond in onze regio willen we van alles. Wonen, parkeren, winkelen, ondernemen en liggen in het park. Maar hoe verdelen we die ruimte? In deze serie nemen we je mee in de strijd om de ruimte. En vandaag hebben we eigenlijk wel recht op parkeerplekken. Daar ga ik over praten met hoogleraar aan de VU in Amsterdam, Jos van Ommeren. Jos, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Onderzoek gedaan naar parkeren en de kosten daarvan. Hebben we eigenlijk recht op een parkeerplaats?
3: Nee, we hebben zeker geen recht op een parkeerplaats. We hebben recht op... eten misschien en op opleiding en op andere dingen die belangrijk zijn, gezondheidszorg. Maar niet op parkeerplaats, dat is gewoon een goed waar je meer of minder van kan kopen of huren.
0: Ja, dus de wens of gedachte die sommige mensen hebben, parkeerruimte is voor mijn voordeur, die is eigenlijk stiekem van mij. Dat is een soort van ongeschreven regel, maar niet rechtsgeldig.
3: Nee, zeker niet rechtsgeldig, maar wel een beetje logisch ook vanuit een economisch perspectief. En ik ben een econoom. Want als je een huis koopt of huurt, dan kijk je natuurlijk ook naar de parkeerruimte in de buurt. En dan ben je misschien wel meer bereid te betalen voor een woning waarbij er een parkeerplaats zit. Dus als die parkeerplaats dan wordt weggehaald, ja, dan heb je wel. Je hebt wel enige mate van schade. Dus je hebt geen recht. Maar het is natuurlijk wel zo dat mensen die een parkeerplaats voor de deur hebben, en hoewel die niet van hun is, hebben ze wel schade als die wordt weggehaald. Dus als je een park hebt, je woont naast een park, ben je blij mee. Iemand haalt het park weg, ben je ook niet blij. Dus het is niet van jou juridisch gezien, maar je hebt er wel plezier van. En dus ik begrijp wel de gevoelens van mensen die niet helemaal blij zijn als er een parkeerplaats wordt weggehaald.
0: Ja, en daar pleit u nou juist voor, hè? Voor minder parkeerplaatsen. Waarom?
3: Nou ja, ik probeer te berekenen wat mensen een parkeerplaats waard vinden. Bijvoorbeeld net zoals je een paar schoenen wat waard vindt. En dan kijk ik hoeveel dat kost om te produceren. Dat is dus de land of andere mensen die het waard vinden. En dan blijkt heel vaak dat als er subsidies zijn, dat mensen eigenlijk die parkeerplaats helemaal niet zoveel waard vinden. En dat andere mensen voor andere gebruik die parkeerplaats veel meer waard vinden. Dus in het algemeen kan je zeggen, zeker niet altijd, dat op vooral plaatsen in het centrum van steden, maar veel minder aan de rand, dat parkeerplaatsen eigenlijk minder waard zijn dan ze kosten. Dus dan kan je ze beter niet hebben.
0: Ja. Gemeenten in de regio geven aan dat ze de parkeernorm in stand willen houden om te voorkomen dat projectontwikkelaars de parkeerproblemen in de wijken ernaast leggen. Wat is uw reactie daarop?
3: Ja, dat is. Ik denk projectontwikkelaars, als je gewoon tegen ze zegt, als je geen parkeerplaatsen bouwt, dan komen er mensen te wonen die hun auto niet kunnen parkeren. Dat is prima, dat is dan je eigen probleem. Dan zal een parkeer, dan zal een ontwikkelaar ook denken, nou dan ga ik er misschien, als ik denk dat hier iemand gaat komen met een auto, ga ik er een parkeerplaats voor bouwen. Dus je hoeft het zelf als overheid helemaal niet te doen. Je bent zo bang als overheid dat er ergens anders problemen komen, dat je overal mine gaat zetten. Dus er wordt veel te veel gebouwd. In plaats van gewoon te zeggen, nou ja, we laten wel zien hoe de markt, of hoe je het ook wil noemen, het oplost. En dat doen we met heel veel andere dingen ook. Ik ga ook niet bepalen hoeveel kleding mensen in hun huis moeten hebben. Dat kunnen mensen best zelf bepalen. En ook bij parkeren is het een beetje krampachtig dat de overheid moet zeggen hoeveel minimum parkeerplaatsen moet zijn. En het is ook zo dat, laat zeggen, in de jaren 70, 80 was het ook zo dat je over heel veel minimumnormen had. Die zijn wel lang vergeten. En nu worden die nog wel toegepast. Maar het was een veel en veel extremer. Dus het is al een stuk minder. Dus ik zou zeggen van, ja, schaf dat grotendeels af. Het heeft geen functie. Het werkt alleen maar averechts.
0: Ja, helder. We hebben ook wat mensen op straat in Gouda gevraagd of zij vinden dat we misschien wat meer de auto uit moeten. Laten we even luisteren.
4: Moeten we allemaal een beetje onze auto uit?
5: Nou, je hoeft er niet uit, maar de auto wel. Misschien uit de stad.
6: Nee, nou, omdat er genoeg er zijn mensen die afhankelijk zijn van hun auto.
7: Nee, kan niet. Kan niet zonder auto. Omdat een kind van mij woont in Limburg. Dus dat kan niet. Je kan niet dan zonder auto zeggen van, nou ja, succes ermee.
4: Met de trein?
7: Met de trein, ja, mooi verhaal. Weet je wat dat kost?
0: Weet je wat dat kost? Mooie Nederlandse opmerking. Hoe ziet u de toekomst? Moeten mensen meer die auto uit?
3: Nee, dat hoeven ze helemaal niet zo. Maar kijk, het hebben van een auto is gerelateerd wel aan een parkeerplaats. Maar dat is niet één op één. Dus alleen mensen moeten misschien, soms zal de parkeerplaats wat verder weg liggen van hun woning of wat minder gunstig. Maar dat kunnen mensen best wel zelf bepalen. Kijk, het belangrijkste is dat in de toekomst je zelfrijdende auto's gaat krijgen. En dus dat hele verhaal over mijn eigen auto hebben en ergens heen kunnen gaan. Ik denk dat dat veel genuanceerder of minder gevoelig gaat liggen. Want het voor de meeste mensen zal het goedkoper zijn om een auto af te roepen op oproep. En dan, ja, dan is het gewoon zo van, ja, ik wil naar mijn dochter in Limburg. Ja, dan neem ik komt er een auto voorrijden die relatief groot is en dan gaan we daar lekker heen. En op het moment dat ik naar mijn werk ga, dan zit ik misschien in mijn eentje. Dan komt er een klein autootje voorrijden en dan rij je heen. Dus ik denk dat parkeren op de hele, hele lange termijn minder gevoelig gaat liggen. En ik denk dat het wel belangrijk is dat nu ook al mensen die een parkeerplek gaan aanleggen. Als je echt denkt over de komende 50 jaar, dat zeker parkeergarages onder de grond, die zijn duur, die kun je nergens anders voor gebruiken. Dat ze moeten zeggen, nou, dat moeten we misschien niet doen. Dus ik zou zeggen, die meneer die zegt, ik wil met mijn auto naar Limburg gaan, laat hem lekker rijden. Maar dat gaat los van het parkeerprobleem.
0: Die lijkt me helder. Hoogleraar aan de VU in Amsterdam, Jos van Ommeren. Dank voor de toelichting.
8: Je luistert naar West wordt wakker met Pieter Tammens en Mirjam.

0: Radio West. West wordt wakker, verzorgen alle emoties. En dit werd verzorgd door Whitney Houston. Enrique Iglesias. Could I have this kiss forever?
1: Het mooiste woord van de regio.
0: Ja, deze zomer doen we in West wordt wakker iets heel erg leuks. In dit westelijk gedeelte van Zuid-Holland zijn er namelijk veel verschillende soorten gemeenten met ieder hun eigen gewoontes, normen en waarden. Soms komt daar ook een bepaald dialect bij kijken. Een taaltje dat alleen de lokale bevolking begrijpt. En in de zomerweken halen we dat taaltje even naar de studio. Want in West wordt wakker gaan we op zoek naar het mooiste woord. Schiet er bij jou al gelijk een woord binnen waarvan alleen jouw buurtgenoten weten wat daarvan de betekenis is? Schroom dan niet om die in te sturen. Dat kan via WhatsApp 070-307-8080. Of stuur een mailtje naar westwordwakker@omroepwest.nl. En schroom dan niet die in te sturen. Tilly Vertuin nomineerde gisteren Gaapstok. Dat is de traditionele bijnaam voor de inwoners van Lisse. Het woord wordt ook gebruikt als iemand zijn mond open staat. We gaan nu praten met Henk Tettero. Hij is een kenner op het gebied van Midden-Delfland. Henk, bijzonder goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Kenner, dat is een eretitel, toch?
2: Dankjewel.
0: Dat is een eretitel. Zeg, jij had toen jij ging nadenken over deze woorden, niet één, maar meerdere woorden in het achterhoofd. Hè? Vertel eens in algemene zin iets over de taal van het gebied Midden-Delfland.
2: Nou ja, het is, en dat is niet verbazingwekkend, het is Zuid-Hollands. En kenmerk van Zuid-Hollands is onder meer dat het heel dicht tegen het algemeen Nederlands aan ligt. Dus de verschillen zijn heel klein. En dat valt op als je bijvoorbeeld kijkt naar het Twents of het Gronings of het Limburgs. De verschillen zijn dan veel groter. Dus dat is een belangrijk kenmerk. En een ander belangrijk kenmerk is dat het allemaal achteruit gaat. Dus je hoort het steeds minder. Maar als je heel goed luistert, je oren de kost geeft, dan kun je nog heel veel opvangen.
0: Ja, want wat je terecht zei, hè, de zorg dat het langzaam maar zeker weggaat, dat sprak ook de man uit Katwijk uit. Dat hij de meeste mensen in zijn eigen dorp eigenlijk alleen maar ABN hoort praten voor zijn gevoel. Is het een verlies als we die specifieke kern, of zeg maar die talen kwijt gaan raken?
2: Ja, het is wel jammer, maar het is ook de realiteit. En daar moet je ook voor openstellen. Maar tegelijkertijd, dat is een wat negatieve gedachte. Een positieve gedachte is dat het ontzettend leuk en interessant en waardevol is om die taal vast te leggen. En dat is mijn ervaring ook, dat als je erover praat, ik geef lezingen over het onderwerp. Ik heb er al meer dan 100 gegeven. En dan merk je dat je vooral oudere mensen een enorm plezier doet, omdat je heel veel herkenning biedt. En in die zin een soort tegenwicht op de hoofdstroming in de media. Want in de media is er in het algemeen weinig aandacht voor streektaal en dialect. Dus het is goed dat jullie het doen.
3: Ja, nou, en het is ook mooi inderdaad. Want mensen denken inderdaad erbij altijd aan Friesland en Groningen en andere omgevingen. Maar wij hebben het gewoon ook hartstikke mooi. En je hebt uit Midden-Delfland een heel mooi lijstje gemaakt.
2: Ja, ik heb jullie vier woorden ingestuurd. Dat is het bijvoegnaamwoord kreen. Het werkwoord kwarren. Nog een werkwoord piegen. En ten vierde het bijvoegnaamwoord en bijwoord bar.
3: Geweldig. Neem ons mee in de betekenis. Het bijvoeglijk naamwoord kreen. Wat betekent dat?
2: Kreen, gespeld met K-R-E-E-N. Dat is onder meer kieskeurig met eten. Dat was ik vroeger. Mijn moeder duidde mij aan als een kreenscheet. Dus dat moet je niet verder vertellen. Maar kreen betekent ook kwetsbaar voor ziekte, overgevoelig. Het heeft dus een aantal betekenissen. Mm-hmm. En het is een woord dat je waarvan heel leuk is om dat in gezelschap te laten vallen. En dan kun je aan de reacties merken of iemand echt stamt uit Zuid-Holland, ja dan nee. Iemand van buiten Zuid-Holland zal het woord niet kennen. En iemand met wortels in Zuid-Holland, dan heb je grote kans dat hij het woord wel kent.
3: Helder.
2: Dus de verspreiding is zeg maar over een groot deel van de provincie Zuid-Holland. En daarbuiten is het grotendeels onbekend.
3: Yes. En het tweede woord, het werkwoord kwarren.
2: Ja, kwarren, dat is een werkwoord dat wordt gebruikt voor gewas dat op het veld staat en dat niet goed groeit. En dan bij uitbreiding zeg je het ook wel van een boom die niet goed groeit. En dat is irritant voor de omgeving. En datzelfde, dat heb je ook bij mensen die kunnen kwarren. Die zijn dus lastig voor een omgeving, die leveren ergernis op. En het is ook wel zo dat het gebruikt werd voor iemand die aan het werk is en het schiet maar niet op. En de omstanders die hebben dan het idee van schiet nou toch eens op, wat een gedoe.
3: Heerlijk woord. Ja, echt ja, mens, wat ben je aan het kwarren? Kan ik me helemaal voorstellen.
2: En,
3: ja.
2: En zo iemand wordt dan een kwarkont genoemd.
3: Geweldig. Gaan we naar nummer 3. Een werkwoord ook weer en dat is...
2: Piegen.
3: Piegen.
2: Ja, met een G. P-I-E-G-E-N. Ja, dat is een bijzonder werkwoord, omdat het zo een kleine verspreiding heeft. Ik heb een heleboel woordenboeken over dialect en streektaal van Zuid-Holland. En ik heb vastgesteld dat het in geen van die boeken staat. Maar het is bekend in Westland, Delft, Zoetermeer, die omgeving. En het betekent onder meer... turen, ingespannen kijken naar iets. Misschien omdat het wat donker is. Maar ook gluren. Dus het heeft ook iets stiekems. Koekeloeren.
3: Helder. Gaan we naar de laatste, want we beginnen iets in de tijd te zitten. Wat is de laatste?
2: Ja, bar is een bijvoegnaamwoord en een bijwoord. Iedereen kent het van het Nederlandse bar en boos. Maar in het Westland heeft bar juist een positieve betekenis. Een barre man, dat is een geweldige kerel. En barre muziek is fantastische muziek. En bijzonder is dat bijna alleen in het Westland voorkomt. En je kunt ook zeggen, ik heb het bar naar mijn zin. Dus ik heb het geweldig naar mijn zin. Dat zijn vier bijzondere woorden.
3: Ik vind het een bar mooi gesprek. Maar nou moet je er één voor mij uitkiezen, Henk.
2: Ja, doe dan maar kreen.
3: Kreen, oké, die noteren we. Ja, dat kan ik me voorstellen met het eten dat jou extra aanspreekt. Zetten we die op de lijst in ieder geval als één. En dan kunnen de anderen er ook nog een beetje zachtjes bij. Heel erg fijn. Het was een bar gesprek, zoals ik zei.
4: Absoluut. Ja. Okay. Henk, dankjewel.
1: Je luistert naar West wordt wakker. Met Pieter Tammens en Meer Wolfsbergen.
5: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.
7: Elke maand weer.
6: En hoe meer data en snelheid,
7: hoe groter die korting.
6: Dat is One van Vodafone
7: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we al.
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Waan jezelf in Sevilla met gitarist Paco Peña, de meester van de flamenco. Pure Spaanse passie en fabelachtige gitaarklanken op 22 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
8: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
12: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
9: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
9: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
4: Het is alweer 8:58. Wel tijd voor het regionale nieuws. Gelezen door Bob Ringman. Bob, goedemorgen.
13: Goedemorgen, Pieter. De dienst Speciale Interventies, dat is een gespecialiseerde eenheid van de politie, is vanmorgen een huis in Den Haag binnengevallen. Zwaar bewapende agenten hebben een woning aan de Van Ruisboekstraat in de Haagse wijk Moerwijk doorzocht. Het ging om een rijtjeshuis waar de politie met zwaar geschut naar binnen is gegaan. Even verderop in de straat stonden ook zwaar bewapende agenten. Op een dak van een schuur of garage, op de uitkijk, stonden ze daar. Wat de reden is van de grootschalige politieinval en politieactie is op dit moment niet bekend. Ook is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. 217 kilometer hardlopen door Death Valley bij temperaturen van ruim 50 graden. Rijnsburger Robert Sandbergen is vandaag begonnen aan de Badwater 135. Een van de zwaarste ultramarathons ter wereld. Als hij de finish haalt, is hij daarmee ook de eerste Nederlandse man die ooit deze legendarische wedstrijd voltooid. Een heel team staat voor hem klaar om hem bij te staan bij deze zware tocht, zoals Johan Zuiderduin.
14: Elke 3 kilometer moet je hem echt wel verzorgen, want het is echt gewoon 48 graden. Ja, we doen elk uur 1,5 liter water. Eten, drinken inderdaad. En koelen vooral met ijs. Dat is echt het belangrijkste. En dan elke 3 kilometer ongeveer stappen we uit. En dan staan we klaar.
13: Zei hij eerder vanochtend in West wordt wakker. Robert Sandbergen heeft een doel met zijn loop, namelijk geld inzamelen voor hulpverleners met PTSS en hun gezinnen. En dan de Pride van Leiden in de eerste week van september. Die laat zich niet ontmoedigen door de aanslag in Berlijn van afgelopen weekend. Volgens Lorenzo van Beek, organisator van de Pride in Leiden, is het incident daar ontzettend verdrietig, maar toch geen reden om het evenement in Leiden minder groot te organiseren.
15: Kijk, het is heel simpel. Het is, als mens is het natuurlijk vreselijk dat zoiets gebeurt. En we moeten ons vooral niet laten ontmoedigen dat we niet meer naar mooie, grote, fijne, openbare evenementen gaan. Waar we in dit geval vieren dat we mogen houden van wie we mogen houden. Laten we ons allemaal vooral niet te bang gaan maken dat we nu allemaal thuis blijven. Want het leven is prachtig en dat moet gevierd worden.
13: Dat zei hij bij de lokale omroep Centraal Plus. Wel benadrukt hij dat veiligheid rondom de Pride in Leiden alle aandacht heeft.
4: En voor het weer gaan we luisteren naar Huub Mizee. Huub, goedemorgen.
16: Goedemorgen, Pieter. Ja, het wordt gewoon helemaal zomers. We kunnen het al merken. De laatste wolkenvelden die trekken weg naar het noordoosten. Het wordt een overwegend zonnige dag. Af en toe een enkel stapelwolkje vandaag. Een zuid-zuidwestenwind die is zwak tot matig. Die voert al warmere lucht aan. Afgelopen nacht is die warmere lucht binnengekomen. Het is inmiddels al 18, 19, bijna 20 graden. En het wordt vanmiddag zo rond de 27 graden. Volop zomers dus. Vanavond is het ook lang aangenaam. Er zijn vannacht brede opklaringen. De wind wordt dan oostelijk, later zuidoostelijk. En vannacht wordt het uiteindelijk later vannacht buiten de steden een graad of 17. In de grote steden blijft het nog wel wat warmer. En morgen wordt het helemaal warm met droog en zonnig weer. We hebben dan slechts een zwakke wind uit een zuidoost tot zuidelijke richting. En dan wordt het ongeveer 32 graden morgen. Dat wordt puffen. Aan zee morgen een beetje wind van zee. Daar is het dan wat koeler in de middag. Ik denk helemaal aangenaam. Donderdag hebben we ook nog flink wat zon. De wind is dan wel westelijk geworden, dus dan wordt het zo met 6, 27 graden wat minder warm, maar nog steeds bijzonder aangenaam. Vrijdag passeert er een zwak front, dan kan er een buitje vallen, als het al gebeurt. Het wordt dan een graad of 24 tijdelijk, maar zaterdag, zondag, maandag gaan de temperaturen opnieuw oplopen. Komt de zomer weer terug, dus ook begin volgende week. Heerlijk, zou ik bijna willen zeggen.
4: Huub, dankjewel. Yo. En voor het verkeer gaan we naar de ANWB, naar Erwin de Hart.
17: Op de A4 Den Haag richting Rotterdam staat 4 kilometer file tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Benelux. De vertraging is iets van 5 minuten. 5 minuten vertraging op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Schiedam en Rotterdam over Schiet 2 kilometer. En door een ongeluk op de N210 Rotterdam-Schoonhoven bij Krimp aan de IJssel 2 kilometer file. En de andere kant op richting Rotterdam een half uur vertraging bij de N219.
4: Hey, dankjewel.
18: ZFM.
19: West wordt wakker. Dit is
13: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: UB40. Zij vroegen Chrissy Hynde of ze even een rondje mee wilde doen. En dat wilde ze wel, als het maar in bed was, met een beetje eten erbij. Dus maakte zij het nummer Breakfast in Bed. Je luistert naar West Wordt Wakker hier op Radio West.
1: West Wordt Wakker Sport met Martin Bruin.
0: Ja, helaas, Martin Bruin moeten we een paar dagen missen vanwege vervelende familieomstandigheden. En dus neem ik de honneurs even zelf waar. En dat is natuurlijk het voordeel als je Radio West Sport presenteert. Dan heb je wel het een en ander met sport. Maar wat we ook met sport hebben in deze periode is het zogeheten zomerwak. Want de grote evenementen die liggen een heel klein beetje achter ons. We hebben natuurlijk het WK voetbal gehad, waar met name Spanjaarden heel graag, maar ook Nederlanders iets minder graag over willen napraten. En iedereen is op dit moment in voorbereiding voor de start van de competities. En natuurlijk ook met de Europese rondes die gedraaid gaan worden. Maar zo kan ik melden dat het programma donderdag er als volgt uitziet. Ajax komt in actie om 8 uur tegen Vojvodina uit Servië. Hebben de eerste wedstrijd die ze gespeeld hebben met 4-1 gewonnen. In de voorronde Champions League zitten geen Nederlandse ploegen. Maar Twente, die speelt in de Europa League, moet op bezoek bij Ferencváros in Hongarije. Dat is komende woensdag. Nee, trouwens, dat is ook donderdag. Ik mag niet verspreken. En die hebben wel iets goed te maken, want die hebben thuis met 2-1 verloren. Ja, en dan wielrennen. Laten we het er toch nog maar even over hebben. Het is natuurlijk de periode waarin de klassiekers een heel klein beetje worden verreden, die rondom de kerk plaatsvinden. Dat zijn de plekken waar de wielrenners een heel klein beetje extra geld kunnen verdienen. Wat leuk is om te zien dat Remco Evenepoel, de Belg, erin geslaagd is door hele goede prestaties in de Tour de France een plaatsje te stijgen in de UCI wereldranglijst, die natuurlijk wordt aangevoerd door Tadej Pogacar. Hij zit in de 11.000 punten. Maar Evenepoel is Jonas Vingegaard voorbijgestoken. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat Vingegaard voor hem helaas uitviel tijdens de Tour de France. En dan kost je dat ook meteen punten. De sterkste Nederlander overigens die in deze lijst staat is Mathieu van der Poel. Mathieu staat op de 10e positie met 3140 punten. Maar hij staat op de eerste positie als je het aan mij vraagt. Als het gaat om de fantastische wijze waarop hij de slotetappe van de Tour heeft gewonnen.
2: Je luistert naar West Wordt Wakker met Pieter Tammens en Meer.

0: Ed Sheeran met Sapphire hier op Radio West. En daarvoor draaiden we de Airport van de Motors. Onze buitenpost, Liewe van Sloten. Hij is in Delft, ruim 85 jaar na het begin van de Tweede Wereldoorlog, zijn er nog steeds moedige verhalen die verteld moeten worden. Zoals de dappere actie van 3000 Delftse studenten die massaal in opstand kwamen tegen de Jodenvervolging. Ja, het was een enerverende tijd daar in Delft tijdens de Tweede Wereldoorlog, toch Liewe?
1: Ja, nou zeker. Ik zit hier op een bankje in het centrum van Delft. We kijken uit op het station. Er is water voor ons. De tram loopt langs ons. En ik zit naast Dick van Ginhoven. En we zitten eigenlijk al een beetje te praten over die tijd. En ja, er zijn heel veel verhalen te vertellen. Want Dick, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Deze plek in Delft. Wat maakt deze plek nou waar we nu staan zo bijzonder?
2: Nou, we staan nu op de rand. Dit was vroeger eigenlijk de gracht die rondom Delft liep ter verdediging van Delft. Hier stond, waar nu de tram loopt, stond de stadsmuur van Delft.
1: En dus dat kan je haast niet meer voorstellen.
2: Wat zeg je?
1: Haast niet voorstellen,
2: nee. De architect Buskes heeft het wel geprobeerd nog sommige plekken terug te geven. En wat die architect gedaan heeft, die heeft er ook het bolwerk gecreëerd, gerecreëerd. Hier zie je een driehoek in het water. En dat was vroeger een bolwerk. Voordat de trein hier liep, was dit een verdedigingswerk.
1: Wat is een bolwerk? Ja.
2: Een bolwerk is een verdedigingswerk, wat zeg maar in de 17e, 18e eeuw gebouwd werd om steden te verdedigen tegen de Spanjaarden bijvoorbeeld. Ja. En hier had je dan de poort, de ingang van Delft. De Watersloodse poort stond hier. En toen Willem van Oranje naar Delft kwam in 1572... Delft was goed verdedigd toen, was een vestingstad. Toen moest toch die poort beter verdedigd worden. En toen hebben ze besloten om een bolwerk, een verdedigingswerk, voor de poort te bouwen in het water. Om nog beter...
1: Dat waren de middeleeuwen, hè, de hele oude tijd. Maar we hebben het nu over de Tweede Wereldoorlog. Toen heeft Delft ook een bijzondere rol gehad. Hè? Want wat was Delft haar rol tijdens die Tweede Wereldoorlog? Wat gebeurde hier allemaal toen?
2: Nou ja, Delft heeft toen de Duitsers Nederland binnenviel, hè? In 1940, mei 1940. Toen was een eerste poging was om het vliegveld Ypenburg, dat ligt hier net aan de andere kant van Delft, te veroveren. En dat is eigenlijk niet gelukt. Mede dankzij de geweldige vrijwillige luchtafweer van de Delftenaren. Die hadden luchtafweer gezet op de kabelfabriek en op de gist en spiritus. Al die vliegtuigen werden neergeschoten.
1: Ja. En hier in Delft?
2: Hier in Delft zijn er 80 vliegtuigen neergeschoten. Er was een groep Delftse studenten, onderdeel van het regiment. Die hadden een TH-regiment en die vochten mee. En die hebben eigenlijk Ypenburg weer terugveroverd op de Duitsers.
1: Ja, toen werd Nederland toch bezet, hè, daarna?
2: Daarna hebben de Duitsers Rotterdam gebombardeerd.
1: Alle inspanningen ten spijt?
2: Alle inspanningen ten spijt.
1: Maar die Delftse daar, die waren er nog niet klaar mee?
2: Terugveroverd op de Duitsers.
1: Ja, toen werd Nederland toch bezet, hè, daarna?
2: Daarna hebben de Duitsers Rotterdam gebombardeerd.
1: Alle inspanningen ten spijt?
2: Alle inspanningen ten spijt.
1: Maar die Delftse daar, die waren er nog niet klaar mee?
2: Die waren niet klaar mee, zeker.

0: Wiegel. Ja, dat viel heel slecht. Dus hebben ze besloten om te gaan staken tegen het ontslag van hun Joodse professoren. Ze zijn eerst nog in Leiden langs geweest, Amsterdam, Utrecht, om te kijken of die universiteitssteden mee wilden doen. Die wilden niet meedoen, toch zijn ze doorgezet, ook tegen de wil in van het college van bestuur van de TH toen. En de burgemeester, die ook in het college van bestuur zat, was er ook niet zo voor. Studenten hebben gezegd, dit mag niet, dit kan niet, we gaan staken.
1: Maar Dick, dat is allemaal gebeurd. Dat is die rol van Delft geweest tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ik wist hier zelf niks van. Ja. Ik denk dat heel veel mensen het niet weten. Hoe kan het dat dit niet bekend is bij het grote publiek?
0: Ja, kijk, het probleem met studenten is natuurlijk, ze komen en ze gaan. Ze zijn 5 jaar in Delft, 7, 8 jaar. En dan gaan ze weer weg. Ze kwamen uit heel Nederland en ze gingen weer terug naar heel Nederland. Eigenlijk over de hele wereld. Dus die massa studenten, dat geheugen van die studenten verdween weer. En de gemeente Delft, die heeft het eigenlijk een beetje laten liggen. En daarom hebben wij een stichting opgericht om meer aandacht te vragen voor deze staking. Dit was de eerste staking in Nederland, publieke manifestatie tegen de Jodenvervolging. Nog voordat professor Kleveringa in Leiden ging staken. Nog voordat de havenarbeiders in Amsterdam, de dokwerker, gingen staken. Staakten ze hier in Delft al. En dat is een enorme impuls geweest voor het Nederlandse verzet.
1: En waarom willen jullie nu, anno 2026, daar nog een monument voor? Als het al die jaren eigenlijk niet zo bekend is geweest.
0: Ja, omdat in de huidige politieke klimaat zien we dat er weer spanningen opkomen. Mensen moeten opstaan voor hun waarden, hun morele waarden. De rechtsstaat, de Nederlandse rechtsstaat, staat onder druk. Niet alleen in Nederland, hoor, maar ook wereldwijd. Het is belangrijk dat je laat zien dat jongelui in een moeilijke tijd van oorlog kunnen besluiten, dit kan niet, dit mag niet, hier gaan we tegen in staking. En dat is juist de kracht ook van de studentenstaking toen in november 40. En we willen dat weer nu zichtbaar maken om ook jongelui van nu te inspireren.
1: Dankjewel, Dick.
2: Je luistert naar West wordt wakker.
3: Met Pieter Tammens en Meer Wolf.

0: IP-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no-time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
1: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyber.

0: Cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
2: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
3: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
7: Straks bij West wordt wakker gaan we weer reizen in de tijd. Maar eerst het nieuws met Bob Brinkman.
8: Een speciaal team van de politie is vanmorgen een huis aan de Van Ruisbroekstraat in de Haagse wijk Moerwijk binnengevallen. Wat de reden is van deze grootschalige politieinval is niet bekend. Bij een schietpartij aan de Oudemansstraat in Den Haag is afgelopen nacht een man gewond geraakt. Politie roept getuigen op om zich te melden. En vooruitlopend op de hitte van morgen laat de gemeenteleider Dorp weten dat de Milieustraat morgenmiddag eerder dicht gaat. Met deze maatregel wil de gemeente ervoor zorgen dat medewerkers hun werkzaamheden veilig en gezond kunnen uitvoeren. Meer regionieuws hoor je om 9:30. Nu het overige nieuws.
9: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. De komende dagen worden in Spanje cruciaal in de bestrijding tegen de natuurbranden in het land. Dat zegt de minister van Middellandse Zaken. In Spanje woeden rond de hoofdstad Madrid al dagenlang branden. De weersomstandigheden maken het blussen moeilijker, zegt verslaggever Eva Wiesing.
10: Al vanaf 11:00 vandaag wordt het al veel warmer en de wind gaat aantrekken. En vanaf morgen wordt er zelfs een hittegolf verwacht. Het is ook echt een beetje een race tegen de klok wat ze hier aan het doen zijn.
9: In Spanje zijn meer dan 3000 brandweerlieden ingezet om de branden te bestrijden. Philips heeft 186 miljoen euro van de Amerikaanse overheid teruggekregen vanwege onterecht betaalde importheffingen. Mede dankzij die meevaller steeg de omzet afgelopen kwartaal met 4% ten opzichte van het vorig jaar. President Trump legde vorig jaar tientallen landen importheffingen op, maar het Hoge Rechtshof besliste later dat die onterecht waren. De politie Noord-Holland heeft de identiteit achterhaald van twee mannen van wie 2 jaar geleden lichaamsresten aanspoelden op Texel. Het blijkt te gaan om vluchtelingen van 20 en 27 uit Afghanistan, zegt deze verslaggever van NA Nieuws.
11: Ze zijn uiteindelijk in Frankrijk terechtgekomen en daar bij het kanaal, bij de oversteek naar Engeland, vermist geraakt. En uiteindelijk dus zijn er delen van hen aangespoeld op het eiland.
9: Het Rode Kruis verzamelde in Afghanistan DNA van mensen die een familielid misten. En dat leidde uiteindelijk tot een match. Het weer van in het noorden en oosten eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig bij 24 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
7: En voor de verkeersinformatie gaan we naar Erwin de Hart bij de ANWB.
12: Op de A4 Rotterdam-Den Haag staat een kapotte vrachtwagen bij Rijswijk-Plaspoel-Polder. 5 kilometer file geeft ook 5 minuten vertraging. De N210 Rotterdam-Schoonhoven is in beide richtingen dicht bij Krimpen aan de IJssel door een ongeluk bij de Algraapbrug.
13: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
14: Iedereen begrijpt elkaar.
15: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
16: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl.
14: Een samenwerking met KWF.
17: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
18: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
19: Dus het maken van staal wordt schoner?
20: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
21: Maar moet dat dan in Nederland?
22: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
17: En wat levert dat dan op?
20: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
17: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
23: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
24: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
25: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
24: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
26: Wordt wakker op Radio West en Den Haag FM.

0: Ja, meer. Uur nummer 4 alweer van deze 28e juli. En we gaan tijdreizen, toch?
1: Prijsje gelukkig met de tijdreis. Want je kan een hele mooie prijs winnen. Namelijk een verwenweekend voor 2 personen. Met een hotelovernachting, ontbijt en een verwenpakketje met een fles alcoholvrije bubbels, 2 champagne glazen en wat lekkere hapjes. Nou, als je nu niet gaat bellen om mee te gaan in die mooie tijdreismachine van ons, dan weet ik het ook niet meer. En als je 1 vraag goed hebt, dan kan je namelijk al een bon winnen van Pluto Sport ter waarde van €50. Maar dus, heb je 3 vragen goed, dan doe je vrijdag mee in de grote tombola en maak je dus kans op dat mooie verwenpakket.
0: Ongelooflijk. Ik zeg, ga gewoon vooral klaarzitten en bereid je voor op
2: de Radio West tijdmachine.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: wat is hij toch al een tijd niet meer onder ons. En wat een beroemd nummer was dit voor Benny Nijman. Hij zong hier op Radio West Vrijgezel.
1: De Radio West Tijdmachine.
0: Ja, de Radio West Tijdmachine. We geven een oproep om te bellen. Dat werd massaal gedaan. Dat was hartstikke mooi. En beller nummer 8 die wij aantroffen, die hebben we in de uitzending gehaald. En beller nummer 8, dat was Wessel van Dorp. Wessel, bijzonder goedemorgen.
2: Ja, hele goedemorgen beiden.
3: Hallo Wessel.
2: Hallo.
0: Waar bel je vandaan?
2: Uit Zoetermeer.
0: Uit Zoetermeer. Kijk, dat is op steenworp afstand. Dat is goed om te weten. Weet je hoe het werkt, onze prachtige Radio West Tijdmachine? Of moet ik het nog uitleggen?
2: Ja, ik heb gisteren ook gehoord, dus ik weet hoe het werkt.
0: Ah, kijk, heel hartstikke mooi, goed. Hartstikke heel mooi. Goed.
3: Zal ik je even bijpraten over de prijzen? Want als jij één vraag goed hebt, Wessel, dan maak jij kans op een waardebon ter waarde van €50 te besteden bij Plutosport. Ik weet niet, heb jij sport die je doet?
2: Sport kijken.
3: Telt
2: dat mee?
3: Dan zijn sportsokken altijd. Want met sportsokken op de bank kijken, dan voel je toch een beetje alsof je zelf op het veld staat. Vind je niet?
2: Ja, een beetje bijdenken dat ik aan het sporten ben.
3: Oh, precies. Zo sport ik ook altijd heel sportief. Met autorijden is tenslotte ook een sport. Doe ik heel veel. Hey, en de hoofdprijswissel, dat is een verwenpakket met een hotelovernachting voor 2 personen met ontbijt. Kan je kiezen uit 100 hotels in Nederland. En er zit ook een verwenpakketje bij met een fles alcoholvrije bubbels, 2 champagneglazen en lekkere hapjes. Voilà. Moet je 3 vragen goed hebben als jij zo in die tijdmachine stapt samen met Pieter.
2: Ik ga mijn best doen.
0: Hartstikke goed. Nou, dan zou mijn suggestie zijn: stap in, doe goed de 4-puntsgordel om, spits de oren, want de code gaan we nu aan je laten luisteren.
1: Deuren gaan dicht. Deuren gaan open.
0: Kijk. Het was niet zo'n hele lange reis, Wessel. Maar je bent in ieder geval terechtgekomen op iets langer dan een jaar geleden.
2: Nou, dat is leuk. Misschien dat ik dingen kan herinneren van vorig jaar.
0: Nou, kijk. We gaan eens even kijken. We beginnen met vraag nummer 1 over dit jaar. Premier Benjamin Netanyahu komt als winnaar uit de bus bij de parlementsverkiezingen in maart 2020. In welk land is hij nog steeds aan de macht?
2: Israël.
0: Israël noteren we. En dan in juli 2020 daagt Nederland een ander land voor het Europese Hof van de Rechten van de Mens. Vanwege het aandeel in het neerhalen van vlucht MH17. Welk land daagt Nederland voor het gerecht?
2: Ja, Rusland is dat, hè?
0: Rusland noteren wij. En dan alweer de laatste vraag in deze quiz. In 2016 deed deze zanger voor ons land mee aan het Eurovisie Songfestival met het nummer Slow Down. En in 2020 heeft hij een hit met Hold On. Over welke zanger heb ik het?
2: Ik dacht, had het Douwe Bob.
0: Douwe Bob, die gaan wij eens even noteren voor jou, Wessel. En dan gaan we aan onze jury vragen wat zeg maar jouw resultaat op dit moment is.
4: Je hebt 3 vragen goed.
0: Ja, ja! Ja, ja!
3: Super, geweldig!
2: Ja, leuk, leuk.
0: Ja, Wessel, je bent de winnaar, jongen. En nog even ter info, je gaat kansen maken ook nog eens een keer. Je wint een prijs en je kan kansen maken, toch weer?
3: Zeker, je wint de prijs, namelijk de Pluto Sportbon ter waarde van €50. En je maakt ook nog kans op die hoofdprijs hotelovernachting met ontbijt. Dus dat is ook altijd fijn. En een verwenpakket. En dat wordt dan vrijdag wordt er uit de alle winnaars gedobbeld. Want je bent inmiddels nummer 4 met topscore 3. Meer dan dat topscore kan je ook niet krijgen. Dus er staan 6 getallen op de dobbelsteen. En anders gooi je er 2. Komt helemaal goed.
0: Hartstikke goed. Wessel, blijf even hangen. Dan nemen we de gegevens met je door. En alvast heel veel succes met afwachten van hoe en of wat. Ja, en jij had de prijs mede te danken aan Douwe Bob. En Douwe Bob is ook hier natuurlijk op Radio West te horen. Met dat nummer waar we het over hadden. Hold on!

prachtige klanken van Douwe Bob met Hold On brengt ons naar 9:59. Ja, hij is blij hoor, Wessel van Dorp, met de mogelijkheid om die hoofdprijs te kunnen winnen. Als jullie dat ook willen doen, blijf dan dit station volgen, want we hebben natuurlijk op meerdere programma's de tijdmachine staan. En als je een heel klein beetje weet van de actualiteit van het jaar die wij zoeken, ja, dan kan je zomaar meedingen naar die prachtige topprijs. Radio West. West wordt wakker om precies te zijn. Ik kan geen kans onbenut laten om deze band op de radio uit te zenden. Wat ben ik toch fan van deze dames en heren. Fleetwood Mac, Don't Stop.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 70s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 70 plaat kan ik voor je draaien en waarom? Nou, zet dat even in een mailtje aan bas@omroepwest.nl. En dan zeg ik tot vanavond.
0: 70s at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
5: Odido. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Probeer Vitipro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
9: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
10: 1 minuut over 9:30, tijd voor het regionale nieuws hier bij West wordt wakker. Bob, goedemorgen.
11: Goedemorgen Pieter en goedemorgen Meer.
12: Goedemorgen.
11: De politie zoekt getuigen van een schietpartij afgelopen nacht op de Oudemansstraat in de Haagse wijk Laak. Daarbij is een man gewond geraakt. Het slachtoffer werd rond 1 uur op straat beschoten en is naar het ziekenhuis gebracht. In de omgeving is gezocht nog naar een verdachte. Of die op dit moment gevonden is, is niet bekend. En getuigen die dus iets gezien hebben of gehoord hebben, of misschien videocamerabeelden hebben via een deurbelcamera worden gevraagd die in te leveren bij de politie. Bij het Noordelijk Havenhoofd op Scheveningen komen nieuwe woningen, horeca en kantoren, maar dat gaat allemaal een stuk minder snel dan gepland. Er staat vooralsnog alleen een parkeergarage en een betonnen muur. Strandtenteigenaren en bezoekers zijn het zat. Je hoort verschillende strandgangers.
13: Er lag een heel mooi duin en het was heel prettig en het gaf een hele fijne sfeer. En nu hebben ze die parkeergarage gebouwd en dat is op zich wel een goed ding. Maar doordat het al 3 jaar stil ligt, is het nu gewoon niet om aan te zien. En dat verpest heel erg de sfeer.
14: Nou, dit is niet groen. Het is alleen maar beton. Het is een braakliggend terrein. Het is onveilig. Noem maar op.
11: Ja, hoe kan het dat het zo lang duurt?
15: Het probleem zit bij Volkert Wessel in Den Haag. Het contract waarin geen eindtijd in is vermeld. Waardoor er geen druk is bij Volkert Wessel om het af te maken. En zij gewoon alle tijd nemen en niet de verantwoording nemen om dit project keurig en mooi af te ronden. Zodat het mooi en sexy wordt voor alle bezoekers.
11: Al dus een ontevreden strandtenteigenaar daar in de buurt. Ontwikkelaar Volker Wessels laat weten dat er een vergunningsaanvraag loopt en wil verder niet meewerken aan een interview met Omroep West. De gemeente Den Haag heeft nog niet gereageerd op deze kwestie. En Delftse studenten uit de Tweede Wereldoorlog moeten een monument krijgen. Dat zegt de stichting Delftse Studentenstaking. In november 1940 kwamen 3000 Delftse studenten massaal in opstand tegen de Jodenvervolging.
16: Dit was de eerste staking in Nederland, publieke manifestatie tegen de Jodenvervolging. En dat is een enorme impuls geweest voor het Nederlandse verzet.
11: Dat zegt initiatiefnemer Dick van Ginhoven eerder deze ochtend in West wordt wakker op Radio West. Om deze geschiedenis levend te houden, pleit de stichting dus voor een herdenkingsplek op het Bolwerk in Delft.
10: En voor het weer gaan we naar Huub Mizee. Huub, goedemorgen.
17: Vandaag wordt het droog en overwegend zonnig. We hebben een zwakke tot matige zuid-zuidwestenwind en het wordt ongeveer 27 graden. Vanavond en komende nacht zijn er brede opklaringen. De wind wordt dan oostelijk, later zuidoostelijk, zwak tot matig. En vannacht wordt het later ongeveer 17 graden. Morgen opnieuw droog en zonnig. En bij een zwakke tot matige zuidoost tot zuidenwind wordt het ongeveer 32 graden. Langs de kust bij wind van zee zal het 's middags iets koeler zijn. Donderdag is er ook flink wat zon, wordt het 6 of 27 graden. Vrijdag is er een kleine kans op een bui, komt er ook zon en wordt het ongeveer 24 graden.
10: Dankjewel. En voor het verkeer gaan we naar de ANWB, naar Erwin de Hart.
3: Op de A4 Rotterdam-Den Haag tussen het Den Hoorn en Rijswijk Plaspoel-Polder 4 kilometer file door een kapotte vrachtwagen, 5 minuten vertraging. A13 Rotterdam-Den Haag tussen afrit Rotterdam Airport en Delft-Noord 4 kilometer file door een kapotte auto, 5 minuten vertraging.
10: Erwin, dankjewel.
12: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
18: Wordt wakker.

Bijna 9 minuten over 9:30. Je luistert naar West Wordt Wakker. En dit was onze eigen Haagse Anouk met 3 Days in a Row. En als we dan toch lekkere muziek draaien van iemand die muzikaal ongelooflijk sterk en veelzijdig is. Dat geldt voor Anouk, maar dat geldt zeker ook voor Bruno Mars hier op Radio West. Met On My Soul.

0: Best wat wakker. Daar luister je naar. Het is bijna 12:30.
1: Ondertussen in...
0: Normaal gesproken een gezellig item hier bij West wordt wakker. Maar er gebeurde natuurlijk een verschrikkelijke aanslag in Berlijn, in de hoofdstad van Duitsland, tijdens de Pride daar. En we willen toch eens even weten hoe op dit moment dat resoneert. En dat doen we natuurlijk met Roy Bette. Roy, bijzonder goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, wat een klapper is dat geweest in zeer negatieve zin. Wat een verschrikkelijke daad.
2: Ja, inderdaad. En alweer. Het is niet de eerste keer natuurlijk dat zoiets in Duitsland gebeurt. Dus ja, de Duitsers vragen zich natuurlijk wel af, hoe kan zoiets natuurlijk weer gebeuren?
0: Ja, het was buiten het bewaakte festivalterrein, hè, wat ik in ieder geval begreep. In de buurt van het grote park bij de Zoo. Ja, het is bijna onmogelijk om, ja, ik wil het geen lone wolf noemen, maar in ieder geval om alles op die manier te beschermen. Hè. Het is het dilemma voor die Duitsers.
2: Ja, er worden veel vragen gesteld van ja, hoe kan zoiets gebeuren, maar vooral hoe kan je zoiets voorkomen. Ja, het is inderdaad buiten het beveiligde gedeelte van het festival van die Pride gebeurd. Ja, je kan natuurlijk niet alles afschermen, maar ja, er komen nu ook berichten naar buiten dat de persoon die de dader toch al langer in de gaten werd gehouden en toch wel een risico vormde. Waarom is er geen actie ondernomen? Hoe hebben ze hem in de gaten gehouden? Waarom hebben ze hem toch laten lopen, want hij heeft ervoor al vastgezeten voor wat anders. Dus ja, daar worden natuurlijk veel vragen over gesteld van hoe kan zoiets vooral voorkomen worden, want het is natuurlijk niet de eerste keer en waarschijnlijk ook niet de laatste keer dat zoiets gaat gebeuren.
0: Ik hoorde ook dat met name over de situatie rondom de Pride heel veel kritiek is, omdat met deze persoon rondom de Pride juist actie te verwachten was. Lees je daar meer over in de media in Duitsland?
2: Ja, vooral nu sinds gisteren komen er inderdaad berichten naar buiten dat hij rechtsextremistisch of radicaal was. Dat hij hem daardoor ook in de gaten was gehouden. En vooral dat hij zich had geuit richting de Pride en zulke festivals eigenlijk of evenementen. En dat ze hem daarom ook in de gaten hebben gehouden. Ja, en er wordt nu natuurlijk ook in de regering gevraagd van ja, maar waarom als hij een uur daarvoor op een camera te zien is dat hij zijn huis verlaat terwijl dat aan de gang is. Waarom is er geen actie ondernomen en waarom hebben ze hem laten lopen? Dus ja, het is heel triest. En het is natuurlijk allemaal achteraf van ja, waarom is dit gebeurd? Maar er worden natuurlijk heel veel vraagtekens gesteld.
0: Komen er al antwoorden vanuit de regering?
2: Weinig. Ze zeggen ja, het moet eerst onderzocht worden hoe dit heeft kunnen gebeuren. Ja, helaas is hij overleden tijdens zijn poging tot arresteren. Dus zoals het nu uitziet, het is nog niet helemaal duidelijk hoe dat gebeurd is. Maar waarschijnlijk is hij door een politieagent doodgeschoten. Dus ja, hij kan geen antwoorden meer geven waarom en waarom die tot zoiets in staat is geweest. Dus dat zal nog wel even duren voordat daar duidelijkheid komt.
0: Op de dag zelf en de dag erna zijn alle festiviteiten rondom de Pride afgelast. Waren er verder nog plannen deze week?
2: Oeh, dat durf ik niet te zeggen. Zover heb ik me niet ingelezen. Maar nee. Het is inderdaad, het is festivalseizoen ook in Duitsland. Er worden natuurlijk heel veel dingen georganiseerd op dit moment ook. De homogemeenschap, vooral in de regio Berlijn natuurlijk, is dat heel groot. Daar staat Berlijn eigenlijk wel bekend om. Er worden meer festivals georganiseerd eigenlijk tot midden september. Wat ook hier in de buurt eigenlijk een groot festivalseizoen is. En wat je nu ook leest bij bepaalde festivals, wat toch wel een bepaalde doelgroep trekt, dat daar wel meer beveiliging gaat komen. Er kwam een bericht voorbij dat er toch wel dat er geen tassen meer naar binnen mogen. Je wordt gefouilleerd en je moet door een poortje. Dus er worden wel extra maatregelen genomen. Maar ja, ik weet niet. Ik hoop dat je het zo kan voorkomen. Maar ja, zoals je met de kerstmarkt en dat soort dingen de afgelopen jaren, het is zo vaak gebeurd. En iedere keer vinden ze toch wel weer een manier waardoor ze zoiets kunnen doen.
0: Vreselijk. Dat is een ding dat zeker is. Roy, in ieder geval dank even voor jouw reactie vanuit Duitsland.
1: Je luistert naar West wordt wakker op Radio West en Den Haag.

0: Heerlijke klanken hier op Radio West van Jay Ferguson en Thunder Island.
1: We gaan er vandoor!
0: En zo ging de klaksong alweer meer.
2: Tuut, daar gaan we. Bijna weg.
0: Ja, we zijn bijna weg.
2: Bijna weg, maar wil je nog een tip hebben wat je vandaag kan doen? Dan mag ik in de schone hakjes van Angelique stappen.
0: Ja, oh, de schone hakjes van Angelique.
2: En wij gaan varen. Want er is een waterpendel van Leiden naar Katwijk. En dan ook weer terug van Katwijk naar Leiden. Een soort heen en weer Dr. Anders P.-achtig gevoel krijg je ervan dan. Maar als je op die boot stapt, dan stap je op bij de Apothekersdijk in Leiden. Dat is de boot van de Leidse Rederij. En dan vaar je iedere dinsdag, woensdag en zondag een tocht over de Oude Rijn van Leiden naar Katwijk aan Zee. En dan vaar je dus eigenlijk langs de Limes. Dat is die mooie natuurlijke noordgrens van het oude Romeinse Rijk. En je vaart langs Oegstgeest, Valkenburg en Rijksburg. En na ongeveer een uur en een kwartier dan meer je aan in de levendige binnenhaven van Katwijk. Nou, met 5 minuten ben je op het strand. Of je loopt even naar het mooie Katwijkse museum. Dan kijk je naar de traditionele klederdracht. Er is momenteel ook een hele mooie tentoonstelling met naaktschilderijen. Naar zeggen hangt daar ook het mooiste naakt van Nederland. Dus kan je ook nog mooi even in meepikken. En daarna vaar je weer heerlijk ontspannen terug. En dan heb je dus en gevaren en een leuk uitje gehad. Reserveren is verplicht via de Leidse Rederij. Nou, kom je meevaren?
0: Ik vind het zeer aantrekkelijk. Ik heb wel één checkvraag.
2: Ja?
0: Jij wil op de hakjes van Angelique, maar is dat niet een beetje gevaarlijk als je op zo'n bootje zit?
2: Ja, dan trap ik hem lek. Ja, dat is ook wel weer zo.
0: Ja, of je glijdt uit. Ja. Doe je wel voorzichtig meer.
2: Ja, dan doe ik toch bootschoentjes aan.
0: Ah, kijk hier. Ondertussen ook aangeschoven. Goedemorgen, Patrick van Houten.
3: Goedemorgen.
0: Straks weer aan de bak op deze prachtige zender.
3: Zeker met in de archiefbak een oud-minister springt op de bres voor Radio West in 2021. Eén was dat. Het prachtige verwendpakket voor twee met overnachting in de tijdmachine. Jarige van vandaag. We hebben twee platen die op de rand van de roemlijst staan. Lucille Starr met The French Song en Sommieux met Have a Little Faith. Of ze het allebei gaan redden, dat horen we rond 10:50. En de plaat voor 12 gaan we draaien vandaag.
0: De plaat van 12 gaan we draaien vandaag.
3: Ja.
0: Op een of andere manier, ik heb altijd iets cryptisch bij Patrick. Heb jij dat ook meer of niet?
3: Ja, zou het zo kunnen.
2: Ik denk aan Turn Around.
3: Nou, je zit heel erg warm inderdaad, ja. Ja, ja. Huh? Welk liedje ook weer dan?
2: Turn Around.
3: Oh, die Bonnie Tyler bedoel je. Nee. Dat is ook niet de titel. Maar verder zit je heel warm.
0: Okay. Ja, en ik zit weer bij Fats & Small met Turn Around.
3: Nee, ook leuk, maar die is het niet.
0: Nee, dat is het ook niet. Wij zijn hier gewoon niet goed in meer. Ik denk dat wij beter zijn in ochtendprogramma's. Dus als het jou niet ontrieft, dan zou ik het wel gezellig vinden om je morgenochtend ook weer even te zien.
2: Ben ik er gewoon weer.
0: Gaan wij gewoon morgen weer Westwoord wakker doen. Blijf lekker hangen hier op de zender, zoals jullie natuurlijk altijd doen. Patrick heeft jullie zojuist warm gemaakt voor Aan de Bak, maar ook daarna nog een paar hele mooie programma's. Het was ons. Morgen weer Westwoord wakker doen. Blijf lekker hangen hier op de zender, zoals jullie natuurlijk altijd doen. Patrick heeft jullie zojuist warm gemaakt voor Aan de Bak, maar ook daarna nog een paar hele mooie programma's. Het was ons weer een waar genoegen en ik zou haast

0: En we hebben hier gewerkt met houtvezel. En dat is een materiaal wat je direct na het planten opbrengt. En het onkruid komt daar niet doorheen.
1: Boeren in Zuid-Holland staan voor grote veranderingen. De politiek loopt erop vast, maar het platteland is volop in beweging.
2: Nou, dit is een spotspraymachine. En die doet hij op precisie, kan hij die richten op het onkruid.
3: En niet op het gewas zelf.
2: En niet op het gewas zelf.
1: Je ziet het in Koplopers op Klompen. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
6: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.

0: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
1: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
2: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct. Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis weer met Golden eSIM.
3: De zomervakantie draait op.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Bob Brinkman. De dienst Speciale Interventies, een gespecialiseerde eenheid van de politie, is vanmorgen een huis in de Haagse wijk Moerwijk binnengevallen. Zwaar bewapende agenten hebben een woning aan de Van Ruisbroekstraat daar doorzocht. Het gaat om een rijtjeshuis waar de politie met zwaar geschut naar binnen is gegaan. Even verderop in de straat stonden ook zwaar bewapende agenten op een dak van een schuur of een garage, stonden op de uitkijk. Wat de reden is van deze grootschalige politieinval is niet bekend. Ook is niet duidelijk of er iemand is aangehouden. Bij een schietpartij aan de Oudemansstraat in Den Haag is afgelopen nacht een man gewond geraakt. Slachtoffer werd rond 1 uur op straat beschoten en is naar het ziekenhuis gebracht. In de omgeving is gezocht naar de verdachte. Of die is gevonden is op dit moment nog niet bekend. Ook de aanleiding van het schietincident is nog niet duidelijk. De politie roept getuigen op om zich te melden. Het weer, veel perioden met zon, ook wat wolkenvelden bij een zuidwestenwind die zwak tot matig is. Dat allemaal met 27 graden in de loop van de middag. Woensdag behoorlijk veel zon en dan wordt het warmer, mogelijk 32 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
6: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.

0: Bakkie.
1: Ja, superleuk dat je weer luistert naar Haags Bakkie. Je hoorde net Alanis Morissette. Ja, begin deze maand stond ze gewoon nog in het Zuiderpark te rocken. Wat was dat fantastisch. Ja, ik was er niet bij helaas, maar ik heb filmpjes gezien. Ik had wel een beetje FOMO. En wat ik ook zag, dat vond ik superleuk. Er staat ook een heel leuk artikel op onze website. Dat mensen gewoon gingen picknicken ietsje verderop in het Zuiderpark. En gewoon genoten van haar prachtige stem. Want ja, je kon het natuurlijk gewoon horen. Misschien kon je het niet helemaal zien, maar je kon wel gewoon meegenieten van het concert Alanis Morissette in het Zuiderpark. Super bijzonder. Ja, zometeen heb ik Haagse muziek wat ik voor je ga draaien. Van Imbos. Maar ook heb ik nog veel meer Haagse muziek. Want Zeefonk, ja, geweldig. Die hebben een nieuw album gemaakt. Hij is nog niet helemaal af. Ze zijn nog aan het fine-tunen. Maar de eerste single, die hebben ze gereleased. En later komt dus hun hele album uit. En ach, wat is het geweldig. Helemaal Haags. Echt een ode aan Den Haag. Dus daar meteen, zometeen meer over in Haags Bakkie. Ik ga ook nog kijken naar een ander concert. Oh, het is een heel muzikaal programma. Wat later in augustus, 11 augustus om precies te zijn, in het Circus Theater is. Dus ja, lekker blijven luisteren. Allemaal goede tips, Haagse muziek. Ja, nu dus begin ik met Imbos.
0: Muziek uit Den Haag hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags.

0: Ja, leuk dat je weer luistert naar Haagsbakje natuurlijk. Vanuit de Centrale Bibliotheek elke maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 12 te horen op jouw Den Haag FM. Ja, en ze is even op vakantie, dus ik zit op de plek van Jessica. Maar zij heeft natuurlijk altijd de Effen na 11. En natuurlijk heb ik die ook voor je. Jessica was begonnen met een ABC. Zij houdt heel veel van country muziek en ze draait eigenlijk alles wel zo'n beetje. Maar ik hou heel erg van urban muziek. En ik dacht, weet je, ik ga ook met een ABC'tje beginnen. Gisteren was ik natuurlijk met de A begonnen, Alicia Keys. Vandaag ben ik dus uiteraard beland bij de B.
1: Effen na 11.
0: Ja, de B. En wie heb ik uitgekozen voor de B? Dat is Burna Boy. En Burna Boy die heeft met heel veel geweldige, talentvolle dames een samenwerking. En eentje is met Georgia Smith. En de andere die ik heb uitgekozen is natuurlijk ook Burna Boy. En dat is met Shakira. Dus ja, ik ben benieuwd voor welke jij gaat kiezen. Ik ga ze natuurlijk aan je laten horen, want dan kan je keuze goed bepalen. Want misschien ben je alweer vergeten hoe bijvoorbeeld Be Honest gaat van Georgia Smith en de B Burna Boy. Beetje relaxed dit nummer.

lekker hoor. Ik vind het wel lekker klinken. Burna Boy dus samen met Georgia Smith. Dat is keuze nummer 1. En ja, keuze nummer 2 is meer recent. En nou, misschien ook wel iets bekender. Dadai van Shakira en Burna Boy. Komt-ie.

Ja, lekker vrolijk. Twee geweldige nummers. Eentje al wat ouder. En ja, Shakira dus en Burna Boy. Of Georgia Smith en Burna Boy. Ik heb hem laatst nog gezien, heel verrassend, op het North Sea Jazz Festival. Wauw. Ja, wat een energie. Echt super energiek. Hij was alleen maar aan het springen. En nou, ik vond het niet echt passen, eerlijk gezegd. Zeker zijn stemkwaliteit tussen al die jazzvocalisten. Ja, nou, ik vond het niet per se passen, maar het was wel een feestje. Dat moet ik je toegeven. En eerlijk, ik heb ook een dansje gedaan, hoor. Want ja, je kan niet stilzitten. Zowel op Be Honest en Die Die Niet. Maar ja, welke kies jij? Ik ga hem straks helemaal draaien. Even na 11. Be Honest van Georgia Smith en Burna Boy. Of Die Die van Shakira en Burna Boy. Ga stemmen. Dat kan je doen door naar onze Instagram te gaan. Op ons verhaal. En laat mij weten welke plaat ik straks even na 11 moet draaien.

0: Ja, Haags Bakkie, daar luister je naar. En natuurlijk hebben wij dan ook altijd aandacht voor nieuwe Haagse muziek. En in dit geval heb ik aandacht voor Zeefonk, een Haagse Nederlandstalige hiphopformatie met Hedde Mijma en nog een hele rits aan mensen. Nou ja, het valt wel mee, ze zijn met z'n drieën. Maar Hedde heb ik aan de telefoon. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, fantastisch. Er is nieuwe muziek uit Zeefonk. Ja, ja. Ik vind het fantastisch. 24 augustus komt er echt een heel nieuw album aan. Maar jullie hebben al twee nummers uitgebracht. Sunny Side Up, Ode aan Den Haag. En 10 augustus komt de volgende, Overvloed. Ja, jeetje. Ik ben helemaal excited. Vertel, wat heeft jullie zo samengebracht om dit album, dit nieuwe album te maken? En hij verschijnt dus op 24 augustus, bijna.
1: Ik hoor je niet meer.
0: Oh, Hedde, ben je er nog?
1: Ja.
0: Ja, ja. Oh, ik viel even weg. Hoor je me nu weer?
1: Ja, ik hoor je.
0: Ja, vertel, wat heeft jullie ertoe gebracht om een nieuw album te maken, genaamd Overvloed?
1: Nou, een beetje een grappige samenloop van omstandigheden. Vroeger rapte ik heel veel in mijn Groningen tijd voordat ik naar Den Haag kwam. En eigenlijk had ik de microfoon een beetje aan de wilgen gehangen en ik kom op een goede dag in mijn straat, kom ik een gast tegen die ik al 8 jaar op het schoolplein van mijn kids had zien staan, maar nog nooit ervoor mee had gewisseld. En het was wel een heel leuk gesprek en hij bleek ook een heel muzikaal verleden te hebben. En hij had zijn harde schijf nog vol met halffabrikaatjes en schetsjes. En weet je, we besloten ze samen te gaan luisteren en daar zaten zoveel lekkere soort van trackies en deuntjes en groovejes bij, dat ik weer helemaal aanging. Dus we gingen een beetje dingetjes heen en weer pingpongen en het bleek dat we super makkelijke chemistry hadden. Dus we waren in no time, waren we gewoon liedjes aan het maken. Ik schreef dan een beetje wat dingen op zijn schetsjes en hij bouwde dat weer wat uit. En daar ontstonden elke keer superleuke catchy deuntjes uit. Voordat we het wisten kwam daar een derde gast bij, Chris, een van de oprichters van De Kraaien. En die heeft een vet studio in de stad en die ging dingen mixen en de drums ondergooien. Inmiddels zijn we een klein jaartje verder en ligt er een heel album.
0: Oh, fantastisch. Wat heerlijk. Hoe is het om weer gewoon zo actief met muziek bezig te zijn?
1: Ja, leuke vraag. Ik vind het superleuk. Het is altijd een belangrijk onderdeel geweest van mijn leven. En ik heb vooral heel veel live gespeeld. En op een gegeven moment was ik daar wel een beetje klaar mee. En ik deed heel veel soort van improvisatie en freestyle dingen. En nu in één keer zaten we echt liedjes te maken, weet je wel. Echt te schrijven, echt te arrangeren. En dat zeg maar creatieve proces. Dan had ik nog nooit was ik nog nooit zo heel erg diep ingedoken, niet op deze manier. Dus dat vond ik heel tof. En ik vond het heerlijk om gewoon zeg maar creativiteit is. Ja, het is gewoon te gek. Het is zo'n interessant proces hoe je van niets gewoon iets maakt en hoe dat dan verloopt, zeg maar. Dus ik werd daar helemaal weer door aangewakkerd en Diederik ook. Dus wij waren in één keer waar we gewoon weer jonge honden gretig dingen aan het maken. Ja, super lekker gevoel.
0: Ja, fantastisch. Jonge honden, zeg je. Jullie zijn natuurlijk ook nog jong. Maar elkaar tegengekomen dus op het schoolplein. En ja, je leven is toch bij jullie allebei veranderd. En hoor je dat ook terug in de muziek? Misschien in de teksten? Of op een andere manier dat jullie toch ook meer volwassen zijn geworden? Ook al hebben jullie het enthousiasme van jonge honden?
1: ik denk het wel een beetje. Kijk, het is een hele grappige mengelmoes. Het album bevat 11 liedjes en sommige zijn echt lekkere onzin. En gewoon lekker spelen met woorden en met grappige oppervlakkige onderwerpen. Ja, andere raken toch wat snaartjes die je dan in de loop van je leven wat meer leert kennen en bespelen. Dus het gaat een beetje alle kanten op. Dus het heeft diepgang, het heeft speelsheid. Het zit er allemaal in. Dus ik denk niet dat ik dit 30 jaar geleden had kunnen maken.
0: Oh, wauw. Fantastisch. Wat superleuk. Hey, en de kids, want daar ben ik dan wel benieuwd naar. Hoe trots zijn die op hun papa's?
1: Nou, die vinden het heel leuk. Maar wat ik vooral leuk vind. Kijk, wij zijn natuurlijk inmiddels een beetje quasi oude lullen. En we staan nog wel lekker in het leven, snap je? We zijn er niet ingedut. Maar ja, je gaat dan wat maken. En dan, ik vind het vooral heel interessant hoe die kids daarop reageren. Dus ik vind het heel leuk om te laten horen aan mijn kinderen. Dat zijn gewoon pubers. En dat vind ik gewoon wat. Dus ze gaan er echt lekker op. Dus voorbij het feit van, oh kijk eens, mijn papi maakt dit. Vinden ze het ook gewoon echt oprecht lekkere muziek. En de teksten die raken bij hun ook allemaal snaartjes. Ja, dus dat is echt kick om te zien.
0: Oh, wat leuk zeg. Ja, eigenlijk het beste publiek, hè. Je kinderen, ik bedoel, ja, die zijn natuurlijk kritisch. Het zijn pubers, ja. En de muziek van nu is ook weer...
1: Ja, gezegd dat ze niks vonden.
0: Ja, precies. De muziek van nu is ook weer anders. Dus als het bij hun in de smaak valt, ja, dan zit je gewoon goed, toch?
1: Ik denk het wel, ik denk het wel. En het valt ook in de smaak bij leeftijdsgenoten. Dus volgens mij, we maken een soort tijdloze dingen. Maar het voelt, goed, een beetje gek om over jezelf te zeggen als je er dan boven gaat hangen. Kijk, het heeft ook iets tijdloos. Maar tegelijkertijd is het ook niet ouderwets of wat dan ook, weet je wel. Nou ja, goed, dat is verder aan de luisteraar. Maar ik ben blij dat zij het leuk.
0: Ah, ik hou toch wel van die old school hip-hop vibe, hoor, eerlijk gezegd. Maar ja, ik ben ook een oude... Nou ja, jij zei oude lul over jezelf. Wat moet ik dan over mij zeggen?
1: Quasi.
0: Ja. Quasi. Dat woordje is heel belangrijk om daarbij te vernoemen, inderdaad. Hé, maar fantastisch. En de eerste single die jullie dus hebben gebracht van jullie nieuwe album Overvloed, is gewoon een ode aan Den Haag. Vertel!
1: Ja, kijk, ik ben een Groninger die ooit eens geëmigreerd is naar Den Haag. En ik ben Den Haag echt super gaan waarderen. Ik vind het zo'n fijne stad. En wat ik echt leuk vind aan Den Haag, iedereen houdt van zijn stadje. Hè? Amsterdammers zijn trots op Amsterdam, weet je. Want Groningers vinden Groningen heerlijk. Maar als het zomertje...
0: De eierballen van Groningen vind ik heerlijk.
1: Nou, ik heb er vorige week nog geen gehad. Lekker toch?
0: Ja, die heb je niet in Den Haag. Maar oké, ga verder. Ja?
1: Wat ik leuk vind aan Den Haag is als de zomer losbarst, dan is het natuurlijk geen betere stad om te zitten dan in Den Haag. Weet je wel, we fietsen met z'n allen naar het strand en we hebben zo het goede leven hier. En dan heb je ook elke dag heb je wel zo'n momentje met andere Hagenezen dat je elkaar even op de schouder slaat. En dat je gewoon zegt, wat vet hè, dat we in Den Haag wonen.
0: Ja, vet dat dit onze achtertuin is.
1: Ja, dat dit onze achtertuin is en dat is natuurlijk ook uniek. En dat vind ik gewoon heel leuk aan Den Haag. En Sunnyside Up gaat daar over. Is gewoon een ode aan dat goede leven in Den Haag. Waarbij we allemaal gewoon lekker vibe in die zomervibe. En daar gaat dat nummertje over.
0: Ja, ik ben ook elke dag weer trots en blij dat ik in Den Haag mag wonen. En de zomer, ik zeg altijd, ja, weet je, als je geen kinderen hebt en niet vastzit aan die zomervakantie om naar het buitenland te gaan. Hé, ik blijf gewoon in Den Haag, want ik heb gewoon vakantie in mijn eigen stad.
1: Ja, man.
0: Toch?
1: En dan loopt die halve stad loopt ook nog leeg. Dan wordt het helemaal chill, weet je wel, vanaf volgende week, zeg maar. Dus ja...
0: Ja, nou, ik denk dat we maar gewoon moeten draaien. Wil je hem zelf aankondigen, jullie nieuwe single van jullie nieuwe album, die dus 24 augustus verschijnt?
1: Ja, ik ga hem aankondigen. Dames en heren, medehagebeten en bij de omstreken. Luister alsjeblieft naar dit Haagse zomerlied Sunnyside Up. Pompen vaak, spread the word en... laten we eens even kijken of we dit dingetje kunnen laten vliegen.
0: Ja, dank je wel, hè.
1: Super, jij bedankt, Chicky.
0: Zeefonk nu hier met Sunnyside Up, een ode aan Den Haag. Yeah!

0: En waar is het chill? Hier zo, hier aan de kust. Front row, dan kom je erbij. Jij ook, wees lekker jezelf. Zo, hierzo. En waar is het feest? Hey, hier zo, hier aan de kust.
1: Ja, ja.
0: Front row, dan kom je erbij.

Zo, hier aan de kust van Rome, kom je erbij? Ja, ja, we checken jezelf sowieso. En waar is het feest? Hey, hier zo, hier aan de kust van Rome, kom je

Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM.

0: Even na 11.
1: Ja, het is bijna tijd om hem te draaien, de Even na 11. En ik ben begonnen met de Urban ABC. Elke dag een nieuwe letter. Gisteren begonnen met Alicia Keys, de A natuurlijk. En vandaag zijn we bij de B beland. Nou, je hoorde hem al eerder dit uur. De twee nummers van Burna Boy. En ja, met twee top vrouwelijke artiesten heeft hij geweldige nummers gemaakt. Ik ben benieuwd waar jij voor kiest. Ik ga hem nog even laten horen, want je hebt nog heel even de tijd om te stemmen. Want het is bijna 11 uur en dan strakjes na het nieuws, even na 11, draai ik jouw keuze. Hier is de keuze nog één keer, als je hem nog niet hebt gehoord. Burna Boy.

je voor Die Die of ga je voor Be Honest? Stemmen kan door naar onze Instagram te gaan. Op het verhaal kan jij jouw keuze bekendmaken. En dan strakjes, zometeen even na 11, ga ik jouw keuze draaien. Hier natuurlijk op Den Haag FM.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
2: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
3: Dus het maken van staal wordt schoner.
4: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
5: Maar moet dat dan in Nederland?
6: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
1: En wat levert dat dan op?
4: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
1: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
7: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
8: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
9: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
10: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
11: Goedemorgen, ik ben Bob Brinkman.

0: De dienst Speciale Interventies, een gespecialiseerde eenheid van de politie, is vanmorgen een huis in de Haagse wijk Moerwijk binnengevallen. Zwaar bewapende agenten hebben een woning aan de Van Ruisbroekstraat daar doorzocht. Het gaat om een rijtjeshuis waar de politie met zwaar geschut naar binnen is gegaan. Even verderop in de straat stonden ook zwaar bewapende agenten op een dak van een schuur of een garage, stonden op de uitkijk. Wat de reden is van deze grootschalige politieinval is niet bekend. Ook is niet duidelijk of er iemand is aangehouden. Bij een schietpartij aan de Oudemansstraat in Den Haag is afgelopen nacht een man gewond geraakt. Slachtoffer werd rond 1 uur op straat beschoten en is naar het ziekenhuis gebracht. In de omgeving is gezocht naar de verdachte. Of die is gevonden is op dit moment nog niet bekend. Ook de aanleiding van het schietincident is nog niet duidelijk. De politie roept getuigen op om zich te melden. Het weer, veel perioden met zon, ook wat wolkenvelden bij een zuidwestenwind die zwak tot matig is. Dat allemaal met 27 graden in de loop van de middag. Woensdag behoorlijk veel zon en dan wordt het warmer, mogelijk 32 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
1: Nu Haags Bakkie met Chicky Traxel op jouw stadsradio.
2: Dit tweede uur starten we met Ed Sheeran.

Van de Binkhorst tot Kijkduin en alles ertussen. 100% Haags. Den Haag FM. Je luistert naar Haags Bakkie met Chicky Traxel.

0: Even na 11.
1: Ja, twee ijzersterke tracks, daar kon je uit kiezen. Allebei van Burna Boy, maar de ene met Georgia Smith en de andere met Shakira. Ja, aan de ene kant dus Be Honest van Georgia Smith en Burna Boy. Die zomerse Afrobeats hits verscheen in 2019 en groeide uit tot een wereldwijde favoriet. De fluweelzachte stem van de Britse soul- en R&B-zangeres Georgia Smith. Ach ja, ik hou zo van haar stem, echt heel swoel. En dan gecombineerd met de relaxte flow van Burna Boy leverde een van de grootste crossover hits van dat jaar op. Het nummer behaalde de Britse top 10 en wordt nog altijd heel veel gestreamd. Ja, en daartegenover Shakira en Burna Boy met Die Die. Nou, het is natuurlijk de officiële song van het WK voetbal 2026. Dus we hebben hem heel veel keer gehoord. De track brengt Latin pop en Afrobeat samen en staat helemaal in het teken van voetbal, verbinding en feest. Ja, het is echt een heel vrolijk nummer. Het nummer wordt bovendien ingezet om geld in te zamelen voor het FIFA Global Citizen Education Fund. En werd, twee weken geleden nog heel groots gebracht tijdens de allereerste WK Halftime Show. Ja, hebben jullie genoeg van Die Die? Hebben jullie het vaak genoeg gehoord en zijn jullie WK helemaal zat? Of gingen jullie toch voor dat WK-nummer of voor die wat oudere hit Be Honest van Georgia Smith en Burna Boy? Nou, ik hou jullie niet langer in spanning. Jullie keuze was namelijk overduidelijk. Massaal kozen jullie voor Die Die. En ik snap het wel hoor, want ach, wat is het een heerlijk, lekker, vrolijk nummer. Dus zet hem nog één keer heel hard aan. Zing lekker mee, dans lekker mee. Hier zijn Shakira en Burna Boy met Die Die in de Effen na 11.

0: Ja, perfect voor het zomerse weer. En ja, het vorige uur draaide ik nog Zeefonk met hun nieuwe nummer Sunny Side Up. Een ode aan Den Haag. Nou, geweldig. Je kan het vanaf gisteren volgens mij, ja, kan je het streamen. En och, ik ben helemaal benieuwd naar hun nieuwe tracks. Want volgens mij 10 augustus komt er ook weer een track uit. En 24 augustus hun nieuwe album dus van Zeefonk uit Den Haag. En ja, ik ben nu al fan. Een beetje oldschool hiphop. Maar ja, toch een beetje een relaxte vibe ook. Ja, I love it. Dus Zeefonk, hou ze in de gaten. En ja, je luistert natuurlijk naar Den Haag FM. En we supporten al die Haagse artiesten. En ik ga ook weer lekker Haagse muziek draaien. Muziek uit onze eigen stad. En dat is van Meijendel. Hoe mooi is dit?
1: Wij zijn Den Haag FM. Trots op de artiesten uit onze stad. 100% Haags. Met nu

0: Bakkie.
1: Yes, Haags Bakkie, daar luister je naar. Tot 12 uur ben ik bij je. Ja, en deze hele week heb ik aandacht voor 75 jaar Molukkers in Nederland. En ja, dan kan ik in Den Haag niet om het geweldige event heen. Wat op 11 augustus in het Circus Theater gaat plaatsvinden. En ja, daarvoor heb ik de organisatie aan de lijn. Carl, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen, Jiggy.
1: Ja, 11 augustus, precies over 2 weken, strijk jij hier neer met fantastische Molukse artiesten. Vertel, ja. Wat gaat er plaatsvinden?
2: Er gaat plaatsvinden een herdenkingsconcert, Echoes Through Time, in het kader van inderdaad 75 jaar Molukkers in Nederland. En dan gaan wij de Molukse muzikanten en artiesten belichten die de afgelopen 75 jaar... Ertoe deden,
1: want jeetje, wat is er veel talent. En inderdaad, je hebt natuurlijk ook de grote, zoals een Masada, ja, die hebben toch wel veel betekend. Die hebben op Pinkpop gestaan, die hebben internationaal zijn ze doorgebroken. Ze treden trouwens nog steeds op, niet helemaal in de originele bezetting. Maar ja, dat is fantastisch, maar we hebben ook nu heel veel talenten. En je bent al een keer eerder bij mij geweest toen bekend werd dat jullie naar Den Haag zouden komen. En toen had je het bijvoorbeeld ook over een nieuw jong talent. En ze heeft afgelopen weekend volgens mij ook op een festival opgetreden in Tilburg. Kira, ja, jeetje, want dat is ook echt een talent van nu, hè? Wat voor muziek maakt zij? Hoor je ook nog echt die Molukse roots terug? Of is het meer gewoon eigentijdse muziek van nu, wat iedereen leuk vindt?
2: Ja, nou, het is goed dat je dat aangeeft. Het is inderdaad eigentijds. Maar toch hoor je hier en daar toch de Molukse roots terug. Dan wel de muziek of in haar tekst. En dan denk je van, wauw, dat je dat zo kan combineren en zo mainstream kan maken, dat iedereen het begrijpt. Ik zeg van, dat vind ik echt tof aan haar. En ja, wat ik er meer van zeg, het is gewoon echt een topper.
1: Ja, echt een topper. En dat is zeg maar van nu, maar het is Echoes Through Time. Dus ja, we gaan een tijdreis maken. Waar beginnen we en wat gaan we allemaal horen? En wordt het echt een feest van herkenning?
2: We beginnen in de jaren 50, de roerige jaren 50. Want in 51 zijn we hier dus ook aangekomen. En, of we, onze opa's en oma's. En naast dat er verdriet was, was er toch ook plaats en ruimte voor feest. Voor gezelligheid. En die muzikanten, dus de Kronjong, moet je dan nagaan. Tot aan de jaren 60. Toen kreeg je de rock'n'roll, pop, soul. En dan ga je door naar de jaren 80. En dan komen we uit bij Masada. Ja, daar is al veel over gezegd en gedaan. Maar inderdaad, zij hebben de deuren werkelijk opengemaakt voor de huidige talenten, voor de huidige generatie. Dus ja. Wordt het een feest van herkenning? Ja, in wezen wel. Ja, zeker wel.
1: Hey, en als ik dan denk aan, je stopte zeg maar bij Masada, maar daarna, ja, Danju bijvoorbeeld, die staat ook bij jullie op het podium, hè? En wauw, die is ook zo enorm muzikaal. En dan denk ik ook meteen aan, Kira is dan zeg maar het jongste talent, zeg maar. Maar een beetje nu ook van deze tijd, die jongens van de Bruno Mars, de Treasure Experience, zeg maar. Ze hebben ook gewonnen. Ja, wauw, wat een muzikale talenten heeft onze community, hè?
2: Inderdaad. En ze zijn allemaal aanwezig. De namen die jij noemt, die zijn allemaal aanwezig.
1: Oh, wauw. Wat goed. Hoe is het je gelukt om al die artiesten op één dag bij elkaar te krijgen? Want ja, hun agenda's staan ook vol met optredens.
2: Ze zitten echt retenvol, als ik het zo mag uiten. Alleen, Ons Kent Ons is er toch wel binnen de Molukse scene. En heb je bijvoorbeeld met de zanger van Treasure ooit een keer ben je daarmee begonnen met muziek spelen. Dus daar heb je contact mee onderhouden. Dus dan ga je, wordt de ingang wat makkelijker, laat het zo zeggen. En best wel met Jessica Manaputi, dat is gewoon familie. Ja, en Dangeel, dat ken ik ook al een tijd. En die heb ik ook gewoon... Ja, ik heb de stoute schoenen aangedaan en ik heb hem gewoon benaderd. En hij zat volmondig, ja. En hij was helemaal trots dat hij erbij kon zijn.
1: Ja, want het is een herdenkingsconcert. Heel belangrijk, 75 jaar. Ik denk dat dat ook wel heeft meegespeeld. Dat de artiesten toch wel het ook allemaal belangrijk vinden om hierbij stil te staan. Is dat ook wat er leeft onder de artiesten die gaan optreden?
2: Jawel hoor, ja, je merkt wel dat er behoefte aan is om inderdaad ook toch wel stil te staan bij 75 jaar muziek in wezen. En dat dit initiatief door iedereen een warm hart heeft, wordt toegedragen. En wat moeten we verder over zeggen? Ik ben daar gewoon heel erg dankbaar voor dat ze en ons supporten en ook welwillend zijn allemaal.
1: Ja, en volgens mij heb je de prijs redelijk laag gehouden, want je wil dat iedereen daarbij kan zijn, hè?
2: Ja, ik wil gewoon dat naast de Molukkers, de Nederlanders, onze medelanders, iedereen gewoon aanwezig zijn die het interessant vindt en of meer wil leren van onze cultuur en gewoontes en onze verhaal. En het is bewust laag gehouden, want ik heb zoiets van jong of oud, iedereen is gewoon welkom.
1: Ja, heel mooi. Hey, naast muziek, heel veel muziek, is daar ook spoken word, hè? Dus dat is ook wel toch weer een andere aangename afwisseling van het prachtige programma wat je hebt neergezet.
2: Ja, en dat hebben we bewust erin gedaan. Want ook spoken word is een mooie kunst om het verhaal te vertellen. En daar hebben wij Jerimo Holle voor gevraagd. En hij zei ook dat het een mooi initiatief was. En was ook meteen positief erover. En hij maakt daar speciaal dan een stuk voor.
1: Nou, oh, wauw, geweldig.
2: Deze avond, ja.
1: Hey, als ik dan toch terugga, want jij zei de jaren 50, 60. Nou ja, we gaan door al die 75 jaar heen. Muziekgeschiedenis van de Molukse community hier in Nederland. Dan denk ik ook meteen, onze stad Den Haag staat wel echt bekend om de Indo-rock. En in al die Indo-rock-bandjes, bijna in elke band zat wel een Molukker ook in. Ja. Als een van de artiesten of als de muzikanten, zeg maar. Of als zanger. Wauw, ja toch?
2: Ja, zeker weten. Ja, op een of andere manier hebben we toch een bepaalde manier van spelen. En dat trekt de andere muzikanten positief mee. En de mensen worden er vrolijk van onze doen en laten binnen de muziek. Dus we worden overal voor gevraagd. En dat is dankzij ook de Indo-rock inderdaad.
1: Ja, en jij bent ook zelf muzikant. Jaren actief al, vooral ook in de Molukse scene. Hoe is dat voor de mensen die dat niet weten en niet kennen? Hoe is dat bij jou, zeg maar, met de paplepel ingegoten, zoals bij veel Molukse gezinnen?
2: Ja, dat is vanuit mijn vaders kant dan vooral, van Manuputi. Opa was dirigent en mijn vader was gitarist. En ik wilde gitaar spelen, maar maakte te veel snaren kapot. En toen zei mijn vader, ga maar lekker drummen. En dus ben ik gaan drummen. En maar inderdaad, even alle gekheid op een stokje. Maar het is wel inderdaad letterlijk met de paplepel ingegoten.
1: Ja, als je dan terugdenkt aan vroeger, zeg maar, bij de familie. Zie je dat dan, of voel je dan ook weer dat je dan met z'n allen gewoon in de woonkamer. Eén pakt een tifa, een trommel. Oh, ja. De ander pakt een gitaar. En je gaat gewoon lekker een beetje lagu lago zingen. Of een beetje jammen.
2: Ja, dat is zo bijzonder dat altijd nog gebeurt bij ons. En vooral bij familieaangelegenheden inderdaad. En dan denk je van, we zijn toch zo gezegend dat iemand kan inderdaad een tifa of een gitaar of kan mooi zingen. En dan heb je gewoon al een hele huisconcert. Ik denk dat wij de huisconcert hebben verzonnen.
1: Wauw. Een huisconcert, maar dan heel groot. Want het wordt heel gezellig en heel warm. En ons kent ons. Maar hopelijk ook iedereen die nu luistert en die het niet kent. Maar van hele goede muziek houdt. Ja, dan moet je er ook gewoon bij zijn, denk ik.
2: Sowieso.
1: Waar kunnen mensen meer informatie vinden als ze meer willen weten en uitgebreider willen lezen wie er komen?
2: Ja. En dat kan via onze Instagram-pagina Molukkers in Motion. En dan natuurlijk voor meer info en tickets bij www.ntk.nl.
1: Ntk.nl. Carl, onwijs veel succes. Loop je op schema, want het is nog 2 weken.
2: Het is nog 2 weken. Het is even nog hard trekken aan de repetities. Maar het gaat goed komen.
1: Ah, toi, toi, toi. En we spreken elkaar vast wel in die week weer. Yes?
2: Zeker.

0: start je werkdag met Den Haag FM. Dit is Haags Bakkie met Chicky Traxel.
1: Ja, we hebben natuurlijk altijd lekkere muziek op jouw Den Haag FM. Dus verandert niet. Maar vandaag wel een beetje een extra muzikale uitzending van Haags Bakkie. Want ja, ik sprak in het eerste uur natuurlijk met C-Vonk, een Haagse hip-hop collectief met binnenkort een nieuw album. En ik ben nu al fan, want Sunny Side Up, ja, het kan ook niet anders. Het is een ode aan Den Haag, dus ik ben al helemaal fan. Maar we draaien ook veel Haagse muziek. En ik had natuurlijk ook een interview met de organisatie van Echoes Through Time. 11 augustus in het Circus Theater. Een reis door, zeg maar, de 75 jaar dat de Molukkers al in Nederland zijn. Dat ze muziek maken ook hier. En het zijn echt hele muzikale... het is een muzikale community. Ik ben ook Molux, maar ja, dat stukje heb ik niet echt geërfd, zeg maar. Ik kan niet zo mooi zingen. Ik bespeel ook geen instrument, maar ja, mijn ooms en mijn neven en nichten, die zijn allemaal zo muzikaal. En heel veel Molukse mannen en vrouwen kunnen prachtig mooi zingen en hebben heel veel muzikaal talent. Ik kijk dus echt uit naar dat concert 11 augustus in het Circus Theater hier in Den Haag. Met een reis door de tijd van Indo-rock tot hip-hop van nu. Echt, het belooft heel mooi te worden. Ja, en ik ben natuurlijk ook fan van Haagse muziek. Laat ik gewoon even een oude draaien van Kane. Believe it. Ja.

Ja, nou, het zit er alweer op. Haags Bakkie, het is bijna 12 uur. Dus ik ga jullie achterlaten met heerlijke muziek. En ik sluit het programma af natuurlijk met Haagse muziek. Nou, niet natuurlijk, maar ja, ik ben in de sfeer om lekker onze eigen talenten vanuit onze stad te draaien. Ja, en een van de grootste talenten op dit moment is toch wel Son Mieux, Dancing at the Doors of Heaven. Lieve mensen, ik wens jullie een hele mooie dinsdag. Geniet van het weer, geniet van elkaar. En ik spreek jullie morgen weer, 10 uur natuurlijk, tussen 10 en 12. En mensen, ik wens jullie een hele mooie dinsdag. Geniet van het weer, geniet van elkaar. En ik spreek jullie morgen weer, 10 uur natuurlijk, tussen 10 en 12. Elke dag Haags Bakkie van maandag.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
2: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
3: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Bob Brinkman. De dienst Speciale Interventies, een gespecialiseerde eenheid van de politie, is vanmorgen een huis in de Haagse wijk Moerwijk binnengevallen. Zwaar bewapende agenten hebben een woning aan de Van Ruisbroekstraat daar doorzocht. Het gaat om een rijtjeshuis waar de politie met zwaar geschut naar binnen is gegaan. Even verderop in de straat stonden ook zwaar bewapende agenten op een dak van een schuur of een garage, stonden op de uitkijk. Wat de reden is van deze grootschalige politieinval is niet bekend. Ook is niet duidelijk of er iemand is aangehouden. Bij een schietpartij aan de Oudemansstraat in Den Haag is afgelopen nacht een man gewond geraakt. Slachtoffer werd rond 1 uur op straat beschoten en is naar het ziekenhuis gebracht. In de omgeving is gezocht naar de verdachte. Of die is gevonden is op dit moment nog niet bekend. Ook de aanleiding van het schietincident is nog niet duidelijk. De politie roept getuigen op om zich te melden. Het weer, veel perioden met zon, ook wat wolkenvelden bij een zuidwestenwind die zwak tot matig is. Dat allemaal met 27 graden in de loop van de middag. Woensdag behoorlijk veel zon en dan wordt het warmer, mogelijk 32 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM. De Vrijmibo met Elias van Hees. Iedere vrijdagmiddag van 5 tot 6 uur. Live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui.

0: Dit is Den Haag FM. 100% Haags. Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070 307 8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
2: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
3: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
4: Dus het maken van staal wordt schoner?
5: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
6: Maar moet dat dan in Nederland?
7: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
2: En wat levert dat dan op?
5: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
2: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
8: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
9: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
0: FM. Nu het nieuws van 1 uur.
10: Goedemiddag, ik ben André Kolen. De Ypenburgse Boslaan krijgt een flinke opknapbeurt. De gemeente neemt de weg van 24 augustus tot en met oktober onder handen. Er wordt gewerkt aan de weg zelf en de fietspaden. En gedurende die tijd zijn er omleidingen en krijgen weggebruikers te maken met extra reistijd. De dienst Speciale Interventies, een gespecialiseerde eenheid van de politie, is vanmorgen een huis binnengevallen. Zwaar bewapende agenten hebben de woning aan de Van Ruisbroekstraat in de wijk Moerwijk doorzocht. Het ging om een rijtjeshuis waar de politie met zwaar geschut naar binnen is gegaan. Even verderop stonden ook zwaar bewapende agenten op een dak van een schuur of garage op de uitkijk. Wat de reden van de grootschalige politieinval is, is niet bekend. Ook is niet bekend of er mensen zijn aangehouden. Meerdere gemeenten passen de inzameling van grof vuil morgen aan in aanloop naar de warmere temperaturen. 32 graden kan het morgen worden in de regio, ook in Den Haag. Inwoners worden daarom opgeroepen om het huis-aan-huis vuil en het grof vuil voor 7 uur 's ochtends buiten te zetten. De afvalbrengstations die zijn geopend tot 2 uur in de middag. En dan het weer. Veel perioden met zon, ook wat wolkenvelden. Bij een zuidwesten wind, zwak tot matig, wordt het ongeveer 27 graden. Morgen behoorlijk veel zon en dan wordt het mogelijk over de 30 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
1: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl. Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je...

Bij Griekse restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia. Een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 2 uur.
4: Goedemiddag, ik ben André Kolen. De Ypenburgse Boslaan krijgt een flinke opknapbeurt. De gemeente neemt de weg van 24 augustus tot en met oktober onder handen. Er wordt gewerkt aan de weg zelf en de fietspaden. En gedurende die tijd zijn er omleidingen en krijgen weggebruikers te maken met extra reistijd. De dienst Speciale Interventies, een gespecialiseerde eenheid van de politie, is vanmorgen een huis binnengevallen. Zwaar bewapende agenten hebben de woning aan de Van Ruisbroekstraat in de wijk Moerwijk doorzocht. Het ging om een rijtjeshuis waar de politie met zwaar geschut naar binnen is gegaan. Even verderop stonden ook zwaar bewapende agenten op een dak van een schuur of garage op de uitkijk. Wat de reden van de grootschalige politieinval is, is niet bekend. Ook is niet bekend of er mensen zijn aangehouden. Meerdere gemeenten passen de inzameling van grof vuil morgen aan in aanloop naar de warmere temperaturen. 32 graden kan het morgen worden in de regio, ook in Den Haag. Inwoners worden daarom opgeroepen om het huis-aan-huis vuil en het grof vuil voor 7 uur 's ochtends buiten te zetten. De afvalbrengstations die zijn geopend tot 2 uur in de middag. En dan het weer. Veel perioden met zon. Ook wat wolkenvelden. Bij een zuidwesten wind, zwak tot matig, wordt het ongeveer 27 graden. Morgen behoorlijk veel zon en dan wordt het mogelijk over de 30 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
5: Tata Stuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
6: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
7: Dus het maken van staal wordt schoner?
8: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
9: Maar moet dat dan in Nederland?
10: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
5: En wat levert dat dan op?
8: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
5: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
11: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
12: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Griekse restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia. Een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
3: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
4: Dit is Den Haag FM.
5: Nu het nieuws van 3 uur.
6: Goedemiddag, ik ben André Kolen. De Ypenburgse Boslaan krijgt een flinke opknapbeurt. De gemeente neemt de weg van 24 augustus tot en met oktober onder handen. Er wordt gewerkt aan de weg zelf en de fietspaden. En gedurende die tijd zijn er omleidingen en krijgen weggebruikers te maken met extra reistijd. De dienst Speciale Interventies, een gespecialiseerde eenheid van de politie, is vanmorgen een huis binnengevallen. Zwaar bewapende agenten hebben de woning aan de Van Ruisbroekstraat in de wijk Moerwijk doorzocht. Het ging om een rijtjeshuis waar de politie met zwaar geschut naar binnen is gegaan. Even verderop stonden ook zwaar bewapende agenten op een dak van een schuur of garage op de uitkijk. Wat de reden van de grootschalige politieinval is, is niet bekend. Ook is niet bekend of er mensen zijn aangehouden. Meerdere gemeenten passen de inzameling van grof vuil morgen aan in aanloop naar de warmere temperaturen. 32 graden kan het morgen worden in de regio, ook in Den Haag. Inwoners worden daarom opgeroepen om het huis-aan-huis vuil en het grof vuil voor 7 uur 's ochtends buiten te zetten. De afvalbrengstations die zijn geopend tot 2 uur in de middag. En dan het weer. Veel perioden met zon, ook wat wolkenvelden. Bij een zuidwesten wind, zwak tot matig, wordt het ongeveer 27 graden. Morgen behoorlijk veel zon en dan wordt het mogelijk over de 30 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Binkhorst tot Kijkduin en alles ertussen. 100% Haag.
1: Den Haag FM.
0: Muziek uit je eigen stad. Hoor je op Den Haag FM. De Vrijmibo met Elias van Hees. Iedere vrijdagmiddag van 5 tot 6 uur. Live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui.

0: Den Haag FM.
1: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
2: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
3: Dus het maken van staal wordt schoner?
4: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
5: Maar moet dat dan in Nederland?
6: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
1: En wat levert dat dan op?
4: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
1: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
7: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
8: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia. Een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
9: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 4 uur.
10: Goeiedag, ik ben André Kolen. De dienst Speciale Interventies, een gespecialiseerde eenheid van de politie, is vanmorgen een huis in Moerwijk binnengevallen. Zwaar bewapende agenten hebben een woning aan de Van Ruisbroekstraat doorzocht. Het ging om een rijtjeshuis waar de politie met zwaar geschut naar binnen is gegaan. En even verderop stonden ook zwaar bewapende agenten op een dak op de uitkijk. Wat de reden van de grootschalige politieinval is, is niet bekend. Ook is niet duidelijk of er iemand is aangehouden. Het Haagse Historisch Museum heeft een bijzondere collectie met voorwerpen van Golden Earring gekregen. De collectie is geschonken door de erven van verzamelaar en Golden Earring liefhebber Kees van Rutte, maakt het museum bekend. De verzameling bestaat onder meer uit een door George Kooijmans gebruikte en gesigneerde elektrische gitaar, een gouden plaat voor het album The Naked Truth, de eerste Golden Earring single Please Go, 1965, handgeschreven setlist en een handgeschreven songtekst van Hammer of Love. Van Rutte volgde Golden Earring al vanaf de jaren 60 en bouwde in de loop der jaren een omvangrijke verzameling op. Ook schreef hij mee aan meerdere boeken over de Haagse band. Meerdere gemeenten die passen de inzameling van grof vuil morgen aan in aanloop naar de warmere temperaturen. 32 graden kan het morgen worden. Dus ook in Den Haag wordt inwoners gevraagd om huis aan huis vuil en grof vuil al voor 7 uur buiten te zetten. De afvalbrengstations die zijn geopend tot 2 uur in de middag. En dan nog het weer. Droog en overwegend zonnig. Bij een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind is het ongeveer 28 graden. Vanavond en komende nacht droog en brede opklaringen. De minima 17 graden. Morgen droog en overwegend zonnig. De maxima dan omstreeks 32 graden. Maar langs de kust in de middag enige verkoeling door een wind van zee. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
11: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
12: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepoint afspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.

0: met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving.
0: 12 op Den Haag FM.
1: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia.

0: morgen.
1: En wat levert dat dan op?
2: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
1: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
3: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 5 uur.
5: Goedendag, ik ben André Kolen. De dienst Speciale Interventies, een gespecialiseerde eenheid van de politie, is vanmorgen een huis in Moerwijk binnengevallen. Zwaar bewapende agenten hebben een woning aan de Van Ruisbroekstraat doorzocht. Het ging om een rijtjeshuis waar de politie met zwaar geschut naar binnen is gegaan. En even verderop stonden ook zwaar bewapende agenten op een dak op de uitkijk. Wat de reden van de grootschalige politieinval is, is niet bekend. Ook is niet duidelijk of er iemand is aangehouden. Het Haagse Historisch Museum heeft een bijzondere collectie met voorwerpen van Golden Earring gekregen. De collectie is geschonken door de erven van verzamelaar en Golden Earring-liefhebber Kees van Rutte, maakt het museum bekend. De verzameling bestaat onder meer uit een door George Kooijmans gebruikte en gesigneerde elektrische gitaar, een gouden plaat voor het album The Naked Truth, de eerste Golden Earring-single Please Go, 1965, handgeschreven setlist en een handgeschreven songtekst van Hammer of Love. Van Rutte volgde Golden Earring al vanaf de jaren 60 en bouwde in de loop der jaren een omvangrijke verzameling op. Ook schreef hij mee aan meerdere boeken over de Haagse band. Meerdere gemeenten die passen de inzameling van grof vuil morgen aan in aanloop naar de warmere temperaturen. 32 graden kan het morgen worden. Dus ook in Den Haag wordt inwoners gevraagd om huis aan huis vuil en grof vuil al voor 7 uur buiten te zetten. De afvalbrengstations die zijn geopend tot 2 uur in de middag. En dan nog het weer, droog en overwegend zonnig. Bij een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind is het ongeveer 28 graden. Vanavond en komende nacht droog en brede opklaringen, de minima 17 graden. Morgen droog en overwegend zonnig, de maxima dan omstreeks 32 graden. Maar langs de kust in de middag enige verkoeling door een wind van zee. Dat was het, meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
6: Budget ongediertebestrijding, uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
7: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
4: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
5: Dus het maken van staal wordt schoner?
6: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
7: Maar moet dat dan in Nederland?
8: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
3: En wat levert dat dan op?
6: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
3: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
9: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
3: Blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
9: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
2: Steun onze redders op zee

inval is niet bekend. Ook is niet duidelijk of er iemand is aangehouden. Het Haagse Historisch Museum heeft een bijzondere collectie met voorwerpen van Golden Earring gekregen. De collectie is geschonken door de erven van verzamelaar en Golden Earring-liefhebber Kees van Rutte, maakt het museum bekend. De verzameling bestaat onder meer uit een door George Kooijmans gebruikte en gesigneerde elektrische gitaar, een gouden plaat voor het album The Naked Truth, de eerste Golden Earring-single Please Go, 1965, handgeschreven setlist en een handgeschreven songtekst van Hammer of Love. Van Rutte volgde Golden Earring al vanaf de jaren 60 en bouwde in de loop der jaren een omvangrijke verzameling op. Ook schreef hij mee aan meerdere boeken over de Haagse band. Meerdere gemeenten die passen de inzameling van grof vuil morgen aan in aanloop naar de warmere temperaturen. 32 graden kan het morgen worden. Dus ook in Den Haag wordt inwoners gevraagd om huis aan huis vuil en grof vuil al voor 7 uur buiten te zetten. De afvalbrengstations die zijn geopend tot 2 uur in de middag. En dan nog het weer, droog en overwegend zonnig. Bij een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind is het ongeveer 28 graden. Vanavond en komende nacht droog en brede opklaringen, de minima 17 graden. Morgen droog en overwegend zonnig, de maxima dan omstreeks 32 graden. Maar langs de kust in de middag enige verkoeling door een wind van zee. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

FM, jouw stadsradio. Wij zijn Den Haag FM. Trots op de artiest uit onze stad. 100% Haags. Met nu Haagse muziek. Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
2: Tatenstuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
3: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
4: Dus het maken van staal wordt schoner.
5: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
6: Maar moet dat dan in Nederland?
7: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
2: En wat levert dat dan op?
5: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
2: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
8: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
9: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
10: Goedendag, ik ben André Kolen. De dienst Speciale Interventies, een gespecialiseerde eenheid van de politie, is vanmorgen een huis in Moerwijk binnengevallen. Zwaar bewapende agenten hebben een woning aan de Van Ruisbroekstraat doorzocht. Het ging om een rijtjeshuis waar de politie met zwaar geschut naar binnen is gegaan. En even verderop stonden ook zwaar bewapende agenten op een dak op de uitkijk. Wat de reden van de grootschalige politieinval is, is niet bekend. Ook is niet duidelijk of er iemand is aangehouden. Het Haagse Historisch Museum heeft een bijzondere collectie met voorwerpen van Golden Earring gekregen. De val is niet bekend, ook is niet duidelijk of er iemand is aangehouden. Het Haagse Historisch Museum heeft een bijzondere collectie met voorwerpen van Golden Earring gekregen. De collectie is geschonken door de

warmere temperaturen, 32 graden kan het morgen worden. Dus ook in Den Haag wordt inwoners gevraagd om huis aan huisvuil en grofvuil al voor 7 uur buiten te zetten. De afvalbrengstations die zijn geopend tot 2 uur in de middag. En dan nog het weer, droog en overwegend zonnig. Bij een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind is het ongeveer 28 graden. Vanavond en komende nacht droog en brede opklaringen, de minima 17 graden. Morgen droog en overwegend zonnig, de maxima dan omstreeks 32 graden. Maar langs de kust in de middag enige verkoeling door een wind van zee. Dat was het, meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Dit is
0: Den Haag FM.
2: Nu het nieuws van 8 uur.
3: Goeiedag, ik ben André Kolen. De dienst Speciale Interventies, een gespecialiseerde eenheid van de politie, is vanmorgen een huis in Moerwijk binnengevallen. Zwaar bewapende agenten hebben een woning aan de Van Ruisbroekstraat doorzocht. Het ging om een rijtjeshuis waar de politie met zwaar geschut naar binnen is gegaan. En even verderop stonden ook zwaar bewapende agenten op een dak op de uitkijk. Wat de reden van de grootschalige politieinval is, is niet bekend. Ook is niet duidelijk of er iemand is aangehouden. Het Haagse Historisch Museum heeft een bijzondere collectie met voorwerpen van Golden Earring gekregen. De collectie is geschonken door de erven van verzamelaar en Golden Earring-liefhebber Kees van Rutte, maakt het museum bekend. De verzameling bestaat onder meer uit een door George Kooijmans gebruikte en gesigneerde elektrische gitaar, een gouden plaat voor het album The Naked Truth, de eerste Golden Earring-single Please Go, 1965, handgeschreven setlist en een handgeschreven songtekst van Hammer of Love. Van Rutte volgde Golden Earring al vanaf de jaren 60 en bouwde in de loop der jaren een omvangrijke verzameling op. Ook schreef hij mee aan meerdere boeken over de Haagse band. Meerdere gemeenten die passen de inzameling van grof vuil morgen aan in aanloop naar de warmere temperaturen. 32 graden kan het morgen worden. Dus ook in Den Haag wordt inwoners gevraagd om huis aan huis vuil en grof vuil al voor 7 uur buiten aanloop naar de warmere temperaturen. 32 graden kan het morgen worden. Dus ook in Den Haag wordt inwoners gevraagd om huis aan huis vuil en grof vuil al voor 7 uur buiten te zetten. De afvalbrengst

0: De zomer draait door.
1: Jouw beat, jouw stad.
0: Den Haag FM maakt jouw zomer compleet.

Goeiedag, ik ben André Kolen. De dienst Speciale Interventies, een gespecialiseerde eenheid van de politie, is vanmorgen een huis in Moerwijk binnengevallen. Zwaar bewapende agenten hebben een woning aan de Van Ruisbroekstraat doorzocht. Het ging om een rijtjeshuis waar de politie met zwaar geschut naar binnen is gegaan. En even verderop stonden ook zwaar bewapende agenten op een dak op de uitkijk. Wat de reden van de grootschalige politieinval is, is niet bekend. Ook is niet duidelijk of er iemand is aangehouden. Het Haagse Historisch Museum heeft een bijzondere collectie met voorwerpen van Golden Earring gekregen. De collectie is geschonken door de erven van verzamelaar en Golden Earring-liefhebber Kees van Rutte, maakt het museum bekend. De verzameling bestaat onder meer uit een door George Kooijmans gebruikte en gesigneerde elektrische gitaar, een gouden plaat voor het album The Naked Truth, de eerste Golden Earring-single Please Go, 1965, handgeschreven setlists en een handgeschreven songtekst van Hammer of Love. Van Rutte volgde Golden Earring al vanaf de jaren 60 en bouwde in de loop der jaren een omvangrijke verzameling op. Ook schreef hij mee aan meerdere boeken over de Haagse band. Meerdere gemeenten die passen de inzameling van grof vuil morgen aan in aanloop naar de warmere temperaturen. 32 graden kan het morgen worden. Dus ook in Den Haag wordt inwoners gevraagd om huis aan huis vuil en grof vuil al voor 7 uur buiten te zetten. De afvalbrengstations die zijn geopend tot 2 uur in de middag. En dan nog het weer, droog en overwegend zonnig. Bij een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind is het ongeveer 28 graden. Vanavond en komende nacht droog en brede opklaringen, de minima 17 graden. Morgen droog en overwegend zonnig, de maxima dan omstreeks 32 graden. Maar langs de kust in de middag enige verkoeling door een wind van zee. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuur Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuur Boulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: ZFM. Nu het nieuws van 10 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. De dienst Speciale Interventies, een gespecialiseerde eenheid van de politie, is vanmorgen een huis in Moerwijk binnengevallen. Zwaar bewapende agenten hebben een woning aan de Van Ruisbroekstraat doorzocht. Het ging om een rijtjeshuis waar de politie met zwaar geschut naar binnen is gegaan. En even verderop stonden ook zwaar bewapende agenten op een dak op de uitkijk. Wat de reden van de grootschalige politieinval is, is niet bekend. Ook is niet duidelijk of er iemand is aangehouden. Het Haagse Historisch Museum heeft een bijzondere collectie met voorwerpen van Golden Earring gekregen. De collectie is geschonken door de erven van verzamelaar en Golden Earring-liefhebber Kees van Rutte, maakt het museum bekend. De verzameling bestaat onder meer uit een door George Kooijmans gebruikte en gesigneerde elektrische gitaar, een gouden plaat voor het album The Naked Truth, de eerste Golden Earring-single Please Go, 1965, handgeschreven setlists en een handgeschreven songtekst van Hammer of Love. Van Rutte volgde Golden Earring al vanaf de jaren 60 en bouwde in de loop der jaren een omvangrijke verzameling op. Ook schreef hij mee aan meerdere boeken over de Haagse band. Meerdere gemeenten die passen de inzameling van grof vuil morgen aan in aanloop naar de warmere temperaturen. 32 graden kan het morgen worden. Dus ook in Den Haag wordt inwoners gevraagd om huis aan huis vuil en grof vuil al voor 7 uur buiten te zetten. De afvalbrengstations die zijn geopend tot 2 uur in de middag. En dan nog het weer, droog en overwegend zonnig. Bij een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind is het ongeveer 28 graden. Vanavond en komende nacht droog en brede opklaringen, de minima 17 graden. Morgen droog en overwegend zonnig, de maxima dan omstreeks 32 graden. Maar langs de kust in de middag enige verkoeling door een wind van zee. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Goedenavond, op Radio Tonka. Vandaag een mix van van alles, maar ik begin met Preservation van

Goeiedag, ik ben André Kolen. De dienst Speciale Interventies, een gespecialiseerde eenheid van de politie, is vanmorgen een huis in Moerwijk binnengevallen. Zwaar bewapende agenten hebben een woning aan de Van Ruisbroekstraat doorzocht. Het ging om een rijtjeshuis waar de politie met zwaar geschut naar binnen is gegaan. En even verderop stonden ook zwaar bewapende agenten op een dak op de uitkijk. Wat de reden van de grootschalige politieinval is, is niet bekend. Ook is niet duidelijk of er iemand is aangehouden. Het Haagse Historisch Museum heeft een bijzondere collectie met voorwerpen van Golden Earring gekregen. De collectie is geschonken door de erven van verzamelaar en Golden Earring-liefhebber Kees van Rutte, maakt het museum bekend. De verzameling bestaat onder meer uit een door George Kooijmans gebruikte en gesigneerde elektrische gitaar, een gouden plaat voor het album The Naked Truth, de eerste Golden Earring-single Please Go, 1965, handgeschreven setlists en een handgeschreven songtekst van Hammer of Love. Van Rutte volgde Golden Earring al vanaf de jaren 60 en bouwde in de loop der jaren een omvangrijke verzameling op. Ook schreef hij mee aan meerdere boeken over de Haagse band. Meerdere gemeenten die passen de inzameling van grof vuil morgen aan in aanloop naar de warmere temperaturen. 32 graden kan het morgen worden. Dus ook in Den Haag wordt inwoners gevraagd om huis aan huis vuil en grof vuil al voor 7 uur buiten te zetten. De afvalbrengstations die zijn geopend tot 2 uur in de middag. En dan nog het weer, droog en overwegend zonnig. Bij een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind is het ongeveer 28 graden. Vanavond en komende nacht droog en brede opklaringen, de minima 17 graden. Morgen droog en overwegend zonnig, de maxima dan omstreeks 32 graden. Maar langs de kust in de middag enige verkoeling door een wind van zee. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Het nieuws van 12 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. De dienst Speciale Interventies, een gespecialiseerde eenheid van de politie, is vanmorgen een huis in Moerwijk binnengevallen. Zwaar bewapende agenten hebben een woning aan de Van Ruisbroekstraat doorzocht. Het ging om een rijtjeshuis waar de politie met zwaar geschut naar binnen is gegaan. En even verderop stonden ook zwaar bewapende agenten op een dak op de uitkijk. Wat de reden van de grootschalige politieinval is, is niet bekend. Ook is niet duidelijk of er iemand is aangehouden. Het Haagse Historisch Museum heeft een bijzondere collectie met voorwerpen van Golden Earring gekregen. De collectie is geschonken door de erven van verzamelaar en Golden Earring-liefhebber Kees van Rutte, maakt het museum bekend. De verzameling bestaat onder meer uit een door George Kooijmans gebruikte en gesigneerde elektrische gitaar, een gouden plaat voor het album The Naked Truth, de eerste Golden Earring-single Please Go, 1965, handgeschreven setlists en een handgeschreven songtekst van Hammer of Love. Van Rutte volgde Golden Earring al vanaf de jaren 60 en bouwde in de loop der jaren een omvangrijke verzameling op. Ook schreef hij mee aan meerdere boeken over de Haagse band. Meerdere gemeenten die passen de inzameling van grof vuil morgen aan in aanloop naar de warmere temperaturen. 32 graden kan het morgen worden. Dus ook in Den Haag wordt inwoners gevraagd om huis aan huis vuil en grof vuil al voor 7 uur buiten te zetten. De afvalbrengstations die zijn geopend tot 2 uur in de middag. En dan nog het weer, droog en overwegend zonnig. Bij een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind is het ongeveer 28 graden. Vanavond en komende nacht droog en brede opklaringen, de minima 17 graden. Morgen droog en overwegend zonnig, de maxima dan omstreeks 32 graden. Maar langs de kust in de middag enige verkoeling door een wind van zee. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Yeah.

0: Nu het nieuws van 1 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. De dienst Speciale Interventies, een gespecialiseerde eenheid van de politie, is vanmorgen een huis in Moerwijk binnengevallen. Zwaar bewapende agenten hebben een woning aan de Van Ruisbroekstraat doorzocht. Het ging om een rijtjeshuis waar de politie met zwaar geschut naar binnen is gegaan. En even verderop stonden ook zwaar bewapende agenten op een dak op de uitkijk. Wat de reden van de grootschalige politieinval is, is niet bekend. Ook is niet duidelijk of er iemand is aangehouden. Het Haagse Historisch Museum heeft een bijzondere collectie met voorwerpen van Golden Earring gekregen. De collectie is geschonken door de erven van verzamelaar en Golden Earring liefhebber Kees van Rutte, maakt het museum bekend. De verzameling bestaat onder meer uit een door George Kooijmans gebruikte en gesigneerde elektrische gitaar, een gouden plaat voor het album The Naked Truth, de eerste Golden Earring single Please Go, 1965, handgeschreven setlists en een handgeschreven songtekst van Hammer of Love. Van Rutte volgde Golden Earring al vanaf de jaren 60 en bouwde in de loop der jaren een omvangrijke verzameling op. Ook schreef hij mee aan meerdere boeken over de Haagse band. Meerdere gemeenten die passen de inzameling van grof vuil morgen aan in aanloop naar de warmere temperaturen. 32 graden kan het morgen worden. Dus ook in Den Haag wordt inwoners gevraagd om huis aan huis vuil en grof vuil al voor 7 uur buiten te zetten. De afvalbrengstations die zijn geopend tot 2 uur in de middag. En dan nog het weer, droog en overwegend zonnig. Bij een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind is het ongeveer 28 graden. Vanavond en komende nacht droog en brede opklaringen, de minima 17 graden. Morgen droog en overwegend zonnig, de maxima dan omstreeks 32 graden. Maar langs de kust in de middag enige verkoeling door een wind van zee. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

inform, and inspire.

0: Okay, so wait, I need you to keep going. Okay, I'll call you. I'm like, you can talk to him.
1: Goedendag, ik ben André Kolen. De dienst Speciale Interventies, een gespecialiseerde eenheid van de politie, is vanmorgen een huis in Moerwijk binnengevallen. Zwaar bewapende agenten hebben een woning aan de Van Ruisbroekstraat doorzocht. Het ging om een rijtjeshuis waar de politie met zwaar geschut naar binnen is gegaan. En even verderop stonden ook zwaar bewapende agenten op een dak op de uitkijk. Wat de reden van de grootschalige politieinval is, is niet bekend. Ook is niet duidelijk of er iemand is aangehouden. Het Haagse Historisch Museum heeft een bijzondere collectie met voorwerpen van Golden Earring gekregen. De collectie is geschonken door de erven van verzamelaar en Golden Earring-liefhebber Kees van Rutte, maakt het museum bekend. De verzameling bestaat onder meer uit een door George Kooijmans gebruikte en gesigneerde elektrische gitaar, een gouden plaat voor het album The Naked Truth, de eerste Golden Earring-single Please Go 1965, handgeschreven setlist en een handgeschreven songtekst